0: TV 4 Nieuws.
1: Marnix Ampersen met het NOS-journaal. De Amerikaan die 4 jaar geleden schrijver Salman Rushdie neerstak op een podium in New York, is nu ook schuldig bevonden aan terrorisme. Volgens de jury steunde hij Hezbollah. De Libanese groepering is door de VS en ook Nederland aangemerkt als terroristische organisatie. De 28-jarige man zit al een straf van 25 jaar cel uit voor de aanval op Rushdie. Hij hoort in november welke straf hij krijgt voor terrorisme. Rushdie wordt bedreigd sinds zijn boek De Duivelsverse in 1988. De Amerikaanse immunoloog Anthony Fauci heeft bij een verhoor in de Senaat over de herkomst van het coronavirus vooral gezwegen. Hij wilde geen vragen beantwoorden, omdat volgens hem sommige republikeinen er alleen maar op uit zijn om hem in de cel te krijgen. De 85-jarige Fauci heeft een slechte relatie met president Biden. Om te voorkomen dat hij zou worden vervolgd, kreeg Fauci gratie van oud-president Biden. Maar volgens de Republikeinse voorzitter van de commissie kan Fauci wel vervolgd worden voor mijnheid voor uitspraken die hij na de gratie doet. Op het strand van het Duitse waddeneiland Noorderij is een eeuwenoud Nederlands schip ontdekt, melden Duitse media. Het gaat om een houten schip dat vermoedelijk zo'n 300 jaar geleden is gebouwd. De vondst werd gedaan bij werkzaamheden. Vermoedelijk was het schip zo'n 15 meter lang en 5 meter breed. Voetbalbond KNVB veroordeelt het plan van de Wereldvoetbalbond FIFA om een nieuw bedrijf op te richten. Die onderneming moet het WK gaan beheren en aandelen gaan uitgeven. KNVB-voorzitter Pauw zegt tegen Nieuwsuur dat hiermee een grens is overschreden en dat de KNVB niet akkoord gaat met het voorstel. Komende dag overleggen alle 55 leden van de UEFA over het plan van de FIFA. Het weer vannacht helder en niet kouder dan 16 tot 20 graden. Overdag eerst zonnig, later meer bewolking. In de middag in het zuidoosten kans op wat regen. Het wordt 22 graden aan zee tot lokaal 34 graden in Limburg. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is RTV 4.
0: De nacht van RTV 4.

0: terecht voor terrorisme. In de Spaanse exclave Ceuta is de afgelopen dagen een record aantal migranten aangekomen. Meer dan 1500 mensen maakten zwemmend de tocht vanuit Marokko naar het stuk land dat grenst aan Marokko, maar bij Spanje hoort. De lokale autoriteiten zeggen overrompeld te zijn door het ongebruikelijk hoge aantal. Waarom er nu zoveel migranten naar de exclave zijn gezwommen is onduidelijk. De Amerikaanse immunoloog Anthony Fauci heeft bij een verhoor in de Senaat over de herkomst van het coronavirus vooral gezwegen. Hij wilde geen vragen beantwoorden omdat hij bang is dat zijn uitspraken tegen hem worden gebruikt. De 85-jarige Fauci heeft een slechte relatie met president Trump. Om te voorkomen dat hij zou worden vervolgd kreeg Fauci gratie van oud-president Biden. Maar volgens de Republikeinse voorzitter van de Senaatscommissie kan Fauci wel vervolgd worden voor meineed voor uitspraken die hij na de gratie doet. In Rotterdam is voor het eerst iemand veroordeeld voor een wurgpoging nadat gebruik is gemaakt van een nieuwe onderzoeksmethode. Daarbij wordt bij vermoedens van wurging direct onderzoek gedaan met een speciale camera bij de hals van het slachtoffer. Daardoor is er tijdens de rechtszaak meer bewijs. De man werd veroordeeld tot een celstraf en taakstraf voor het wurgen van zijn vriendin. Het weer vannacht helder en niet kouder dan 16 tot 20 graden. Overdag eerst zonnig, later meer bewolking. In de middag in het zuidoosten kans op wat regen. Het wordt 22 graden aan zee en lokaal 34 graden in Limburg. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is RTV 4.
2: De nacht van RTV 4.

0: RTV 4 Nieuws.
1: Marnik Sampersen met het NOS-journaal. Het Amerikaanse leger heeft vannacht weer doelen in Iran aangevallen, voor het eerst sinds vrijdag. Iraanse media melden onder meer aanvallen in Bandar Abbas en op het eiland Kish. De VS noemt het een reactie op aanvallen van Iran. Dat land vuurde gisteren raketten af op Jordanië, onder meer op Amerikaanse bases. Vrijdag zei president Trump nog dat hij ruimte wilde maken voor gesprekken met Iran. De Amerikaan die schrijver Salman Rushdie neerstak in New York is nu ook veroordeeld voor terrorisme. Hij hoort in november welke straf hij daarvoor krijgt. De 28-jarige man is veroordeeld tot 25 jaar cel voor de aanslag van 4 jaar geleden. Volgens de aanklagers is de aanslag niet los te zien van een fatwa tegen Rushdie, een oproep van islamitische leiders om hem te doden. Op het strand van het Duitse waddeneiland Norderney is een eeuwenoud Nederlands schip ontdekt, melden Duitse media. Het gaat om een houten schip dat vermoedelijk zo'n 300 jaar geleden is gebouwd. De vondst werd gedaan bij

0: RTV 4 Nieuws.
1: Marnik Jampersen met het NOS-journaal. Het Amerikaanse leger heeft vannacht weer doelen in Iran aangevallen, voor het eerst sinds vrijdag. Iraanse media melden onder meer aanvallen in Bandar Abbas en op het eiland Kish. Volgens de VS is het een reactie op de aanvallen van Iran. Gisteren werden Amerikaanse bases in Jordanië beschoten. Vrijdag zei president Trump nog dat hij ruimte wilde maken voor gesprekken met Iran. De onderhandelingen verlopen al maanden erg moeizaam. In de Spaanse exclave Ceuta is de afgelopen dagen een record aantal migranten zwemmend aangekomen. Meer dan 1500 mensen maakten de tocht vanuit Marokko naar Ceuta, dat grenst aan Marokko, maar bij Spanje hoort. De lokale autoriteiten zeggen overrompeld te zijn door het ongebruikelijk hoge aantal. Waarom er nu zoveel migranten naar de exclave zijn gezwommen is onduidelijk. De tocht is niet zonder gevaar. Het afgelopen jaar kwamen zeker 60 mensen om het leven toen ze de overtocht probeerden te maken. De Amerikaanse immunoloog Anthony Fauci heeft bij een verhoor in de Senaat over de herkomst van het coronavirus vooral gezwegen. Hij wilde geen vragen beantwoorden omdat hij bang is dat zijn uitspraken tegen hem worden gebruikt. De 85-jarige Fauci heeft een slechte relatie met president Trump. Om te voorkomen dat hij zou worden vervolgd, kreeg Fauci gratie van oud-president Biden. Maar republikeinen zeggen dat hij alsnog vervolgd kan worden voor mijnheid bij uitspraken na die tijd. De KNVB en andere Europese voetbalbonden hebben vandaag een spoedzitting over het WK-plan van de FIFA. De Wereldvoetbalbond wil een bedrijf opzetten dat de commerciële rechten voor het WK moet gaan beheren. Het is ook de bedoeling om aandelen uit te geven. De KNVB zegt tegen Nieuwsuur dat de FIFA daarmee een grens overgaat. Het weer, de dag begint zonnig, later zijn er meer wolken. In de middag is er in het zuidoosten kans op wat regen. Het wordt 22 graden aan zee en lokaal 34 graden in Limburg. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is RTV 4.
0: De nacht van RTV 4.

0: TV 4 Nieuws.
1: Marnix Ampersen met het NOS Journaal. Bij Russische raketaanvallen op de Oekraïnse stad Kryvyi Rih zijn 6 doden gevallen, onder wie kinderen. 8 mensen raakten gewond. Ook andere delen van Oekraïne werden door de Russen onder vuur genomen. In de hoofdstad Kiev viel zeker 1 dode. In de westelijke stad Lviv sloegen raketten in op 2 appartementencomplexen. 6 mensen raakten daar gewond. Vanwege de Russische aanval zette Polen gevechtsvliegtuigen in om zijn luchtruim te beschermen. Het Amerikaanse leger heeft vannacht weer doelen in Iran aangevallen, voor het eerst sinds vrijdag. Iraanse media melden onder meer aanvallen in Bandar Abbas en op het eiland Kish. Volgens de VS is het een reactie op de Iraanse aanvallen van gisteren, toen Amerikaanse bases in Jordanië werden beschoten. President Trump zei daarna dat de VS Iran heel hard zou aanpakken. Afgelopen vrijdag werden de aanvallen nog gestaakt, volgens Trump om de gesprekken met Iran een kans te geven. Op het strand van het Duitse waddeneiland Norderney is een eeuwenoud Nederlands schip ontdekt, melden Duitse media. Het gaat om een houten schip dat vermoedelijk zo'n 300 jaar geleden is gebouwd. De vondst is gedaan bij werkzaamheden voor het verleggen van kabels voor een windpark. Vermoedelijk was het schip zo'n 15 meter lang en 5 meter breed. Voetbalbond KNVB veroordeelt het plan van de FIFA om een nieuw bedrijf op te zetten. Die onderneming moet de commerciële rechten voor het WK gaan beheren. De FIFA wil zo extra geld binnenhalen. KNVB-voorzitter Pauw zegt tegen Nieuwsuur dat hiermee een grens is overschreden en dat de Nederlandse voetbalbond niet akkoord gaat met het voorstel. Ook de Duitse, Spaanse en Noorse voetbalbond hebben fel gereageerd. Vandaag wordt het plan van de FIFA besproken in een spoedoverleg van de Europese voetbalbond UEFA. Het weer, de dag begint zonnig, later zijn er meer wolken. In de middag is er in het zuidoosten kans op wat regen. Het wordt 22 graden aan zee en lokaal 34 graden in Limburg. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is RTV 4.
0: De ochtend van RTV 4.

Goedemorgen, de hoofdpunten van het NOS-journaal. In Oekraïne zijn vannacht zeker 7 mensen omgekomen bij Russische aanvallen. De meeste doden vielen in Kryvyi Rih, in het midden van het land. Daar kwamen 6 mensen om, onder wie kinderen. De afgelopen dagen hebben zeker 1500 migranten zwemmend de Spaanse exclave Ceuta bereikt. Die grenst aan Marokko. Lokale autoriteiten spreken van een record. De oorzaak van de plotselinge toename is onduidelijk. Bij werkzaamheden op het Duitse waddeneiland Norderney is een Nederlands schip in het zand gevonden. Het gaat om een houten exemplaar van zo'n 300 jaar oud. Het weer, eerst zonnig, later wat meer wolken. In het zuidoosten kan wat regen vallen. Het wordt vandaag 22 graden aan zee tot 34 graden in Limburg.

0: PPP.
1: Van die eerste kop koffie in de zon, tot heerlijk lange, zwoele zomeravonden. Je tuin is dé plek waar je je fijn voelt. En die geef je stijl en klasse met een schutting of tuinpoort van tuingigant.com. Kies uit een gigantisch assortiment voordelige schuttingen en tuinpoorten van topkwaliteit. Op maat en snel geleverd. Dankzij tuingigant.com.
2: Hockeyen, Pluto Sport. Stiks, schoenen en kleding, Pluto Sport. Die Indië Maharaja, Brabo en Ries, Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
3: Iedere dag genieten van een schone werkplek? Kijk voor meer informatie op www.kalshoverdalsen.nl.
4: Op zoek naar een aanhangwagen die echt tegen een stootje kan? Bij Nicolaas Aanhangwagens en Trailers in Vriezenveen kiest u voor kwaliteit en betrouwbaarheid. Als dealer van Hapert, de marktleider in aanhangwagens, leveren wij topkwaliteit voor elke klus. Particulier of zakelijk, nieuw of occasion, wij hebben hem staan. En met deskundig BOVAG-onderhoud blijft u zorgeloos onderweg. Kom langs en ervaar het verschil. Nicolaas Aanhangwagens en Trailers in Vriezenveen. RTV 4 Nieuws.
5: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Bij Russische raketaanvallen op de Oekraïnse stad Kryvyi Rih zijn 6 doden gevallen, onder wie kinderen. 8 mensen raakten gewond. Ook andere delen van Oekraïne werden door de Russen onder vuur genomen. In de hoofdstad Kiev viel zeker 1 dode. In de westelijke stad Lviv sloegen raketten in op 2 appartementencomplexen. 15 mensen raakten daar gewond. Vanwege de Russische aanval zetten Polen gevechtsvliegtuigen in om zijn luchtruim te beschermen. De Universiteit Utrecht start een onderzoek naar belangenverstrengeling bij de vakgroep farmacologie. Trouw, De Groene Amsterdammer en Investico zochten uit dat consultancyklussen van een hoofddocent verder gingen dan de regels toestaan.
6: En daar staat in dat het bijvoorbeeld altijd duidelijk gemeld moet worden en dat het geld in principe altijd naar de universiteit moet vloeien. Als het werk ook in lijn is met wat die onderzoeker doet voor de universiteit. En de UU laat aan ons weten dat hier niet is gebeurd.
5: Na de aardbeving in het zuiden van Japan eergisteren is het dodental opgelopen naar 28. Er wordt nog gezocht naar overlevenden onder het puin van een ingestort winkelcentrum. Door de schade is op veel plekken geen stroom. De Amerikaanse immunoloog Anthony Fauci heeft zich beroepen op zijn zwijgrecht bij een verhoor door de Senaatscommissie over de bron van het coronavirus. Meer dan 100 keer zei hij:
7: Under the advice of my attorneys, I will invoke my right under the Fifth Amendment of the Constitution to refrain from answering your questions. Thank you.
5: Hij was bang dat zijn uitspraken tegen hem worden gebruikt en dat hij ondanks zijn gratie alsnog wordt vervolgd. Republikeinen zeggen dat hij Chinees onderzoek betaalde waaruit het virus zou zijn ontstaan. Fauci spreekt dat fel tegen en bewijs is er ook niet. Het weer, de dag begint zonnig. Later zijn er meer wolken. In de middag is er in het zuidoosten kans op wat regen. Het wordt 22 graden direct aan zee tot lokaal 34 graden in Limburg. Dit was het NOS Journaal.
8: Verkeer. Dit is Tim Schaap van de ANWB. Een paar technische storingen teisteren deze ochtend nu al de regio. Allereerst de A50 Os richting Arnhem. Bij Renkum zijn fouten aan de rijstrooksignalering geconstateerd. Je hebt een kwartier vertraging vanaf knooppunt Ewijk en dus omdat de matrixborden boven de weg niet goed reageren. Ook de N35, de Salland-Twente-tunnel, is in beide richtingen dicht. Komt daardoor technische problemen. Verkeer kan omrijden via U40 of U41. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
9: Dit is RTV 4.
4: De ochtend van RTV 4.

0: Goedemorgen, de hoofdpunten van het NOS-journaal. Bij Russische raketaanvallen op de Oekraïnse stad Kryvyi Rih zijn 6 doden gevallen, onder wie kinderen. Ook andere delen van Oekraïne werden door de Russen onder vuur genomen. In de hoofdstad Kiev viel zeker 1 dode. Na de aardbeving in het zuiden van Japan eergisteren is het dodental opgelopen naar 28. Er wordt nog gezocht naar overlevenden onder het puin van een ingestort winkelcentrum. Voetbalbond KNVB veroordeelt het plan van de FIFA. Die wil een commercieel bedrijf oprichten dat het WK voetbal moet gaan beheren en aandelen kan uitgeven. De KNVB vindt dat daarmee een grens wordt overschreden. Het weer, veel zon, vanmiddag wat meer wolken en in het zuidoosten een bui. Het wordt 22 tot maximaal 34 graden. Verkeer.
1: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Er zijn 2 bijzonderheden in de regio. Allereerst een file op de A50 Os Arnhem tussen knooppunt Ewijk en Renkum. 40 minuten, je hebt er 2 rijstroken minder. Een combinatie van wegwerkzaamheden en een storing aan de matrixborden. En op de N35 in beide richtingen een afsluiting bij de Salland Twente tunnel. Heeft alles te maken dus daar met technische problemen. Onbekend hoe lang het gaat duren. Weet wel dat je kunt omrijden via U40 en U41. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.

0: Ja, la, la, la, la, la, la.
1: Dit zal 5 augustus vast beter klinken, hoop ik. Music Star en de Kidsdag van de Omme Bissing volg je woensdag 5 augustus de hele dag live bij RTV4. Bij ons proef je de sfeer en mis je niks van de Bissing, die al 470 jaar georganiseerd wordt. De Omme Bissing volg je natuurlijk bij RTV4.

0: 1000 vierkante meter. De grootste beddenspecialist van Noord-Nederland in Nieuw-Leuzen en Nijverdal. Bosbedden.nl.
1: Bouwcenter Schippers is de specialist in bouwmaterialen in Dalfsen en Nieuw-Leuzen. Ben je een professional of een doe-het-zelver? Je vindt bij ons wat je nodig hebt voor jouw project. Met ons deskundig personeel vinden we altijd een passende oplossing. We geven advies op maat, we hebben een snelle levering en een ruime voorraad. Dat is Bouwcenter Schippers. Kom langs voor een bakje koffie of kijk op bouwcenter.nl/schippers. Tot snel!
2: Bestratingsgereedschap, bouwstijgers, minikranen, knikmopsen, aanhangers, bouwgereedschap, 9-persoonsbusjes, verhuiswagens. Tja, dan moet je toch echt bij gehuurd.nl zijn. Gehuurd.nl, de verhuursite voor al uw straatmakers en bouwgereedschap.
3: Elke dag zijn er dieren in nood. Gewond, verwaarloosd of zonder thuis. Stichting Dierenhulp staat klaar met liefdevolle opvang en medische zorg. Met sterilisatie voorkomen we nieuw dierenleed nog voor het begint. Dieren rekenen op mensen die om hen geven. Op mensen zoals jij. Help mee. Ga naar dierenhulp.nl. Samen geven we een tweede kans. Dierenhulp.nl.
4: RTV 4 Nieuws.
5: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. In een Pools dorp op 100 kilometer van de grens met Oekraïne is een onbekend object neergestort. Daardoor is er een krater ontstaan van zo'n 10 meter. Het Poolse leger zegt dat het vannacht een onbekend projectiel heeft gespot in het eigen luchtruim. De kans is groot dat de krater daardoor is ontstaan. Polen doet nu onderzoek naar de zaak. Eerder vannacht stegen Poolse gevechtsvliegtuigen op vanwege grootschalige Russische aanvallen in Oekraïne. Daarbij vielen 7 doden. De VS heeft voor het eerst sinds vrijdag luchtaanvallen uitgevoerd in Iran. Correspondent Daisy Moore over de doelwitten van die aanvallen.
6: Het gaat om, zeggen de Amerikanen, commandocentra, dronefaciliteiten, maritieme faciliteiten. Maar ook zijn locaties die belangrijk zijn voor de Iraanse olieindustrie zwaar gebombardeerd.
5: De VS zegt dat het een reactie is op de Iraanse raketaanval gisteren op een Amerikaanse basis in Jordanië. Na de aardbeving in het zuiden van Japan eergisteren is het dodental opgelopen naar 28. Er wordt nog gezocht naar overlevenden onder het puin van een ingestort winkelcentrum. Door de schade is op veel plekken geen stroom. De KNVB en andere Europese voetbalbonden hebben vandaag met de UEFA een spoedoverleg over het WK-plan van de FIFA. De Wereldvoetbalbond wil een bedrijf opzetten dat de commerciële rechten voor het WK moet gaan beheren. Het is ook de bedoeling om aandelen uit te geven. Sportjournalist Edwin Schoon kreeg bericht van KNVB-voorzitter Frank Pauw.
7: Zijn standpunt, het standpunt van de KNVB moet ik erbij zeggen, dat hiermee een grens is bereikt en overschreden. En dat ze dus ook niet akkoord gaan met het FIFA-voorstel.
5: Het weer, veel zon en de temperatuur stijgt snel. Vanmiddag zijn er wat meer wolken en kan er in het zuidoosten een bui vallen. De maxima liggen tussen 22 graden aan zee tot 34 graden in Limburg. Dit was het NOS Journaal.
8: Verkeer. Dit is Tim Schaap van de ANWB. Een combinatie van twee problemen op de A50, Os richting Arnhem. Bij Renkum zijn twee rijstroken dicht. Allereerst heb je daar wegwerkzaamheden. Er is een voegovergang kapot, er is één rijstrook dicht. Maar nu is er ook een storing aan de maatwerkborden, waardoor er nog eens één rijstrook extra afgesloten blijft. De vertraging is 3 kwartier. Op de N35 heb je in beide richtingen problemen bij de Salland-Twente-tunnel. Daar is de weg in beide richtingen dicht. Je wordt daar lokaal omgeleid via U40 of U41. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
9: Dit is RTV 4.
10: De ochtend van RTV 4.

0: Goedemorgen, de hoofdpunten van het NOS-journaal. In Polen is in de buurt van een dorp een krater geslagen van zo'n 10 meter breed. Het Poolse leger spotte vannacht een onbekend object in het luchtruim en denkt dat dat is neergestort. Het dorp ligt dicht bij de grens met Oekraïne. Na de aardbeving in het zuiden van Japan eergisteren is het dodental opgelopen naar 28. Er wordt nog gezocht naar overlevenden onder het puin van een ingestort winkelcentrum. In Groningen, Friesland, Drenthe en een deel van Overijssel kan Rijkswaterstaat geen rode kruisen boven de weg plaatsen. De matrixborden boven de wegen hebben een storing. Er wordt gewerkt aan een oplossing. Het weer, veel zon, vanmiddag wat meer wolken en in het zuidoosten een bui. Het wordt 22 tot maximaal 34 graden.
1: Verkeer. Dit is Tim Schaap van de ANWB. Er is goed nieuws over de A50 vanuit Os naar Arnhem. Bij Renkum is de weg weer deels vrij nadat daar eerder een storing was aan de matrixborden. Nog wel een file, 30 minuten lang. En op de N35 in beide richtingen oponthoud rond de Salland-Twente-tunnel. Door technische problemen is die dicht. Die wordt lokaal omgeleid. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: Bouw aan je toekomst met BOVO-opleidingen. Doe een opleiding met baangarantie in de bouw of afbouw via BOVO-opleidingen. En ga direct aan de slag als timmerman, metselaar of afbouwprof. Leer werken met je handen aan projecten waar je trots op mag zijn. Kijk op bovoopleidingen.nl en afbouwprofs.nl.
1: Glazen wassen nodig? Kijk voor meer informatie op www.kalshoverdalsen.nl of bel 0529 43 1207.
2: Bouwcenter Schippers is de specialist in bouwmaterialen in Dalfsen en Nieuw-Leuzen. Ben je een professional of een doe-het-zelver? Je vindt bij ons wat je nodig hebt voor jouw project. Met ons deskundig personeel vinden we altijd een passende oplossing. We geven advies op maat, we hebben een snelle levering en een ruime voorraad. Dat is Bouwcenter Schippers. Kom langs voor een bakje koffie of kijk op bouwcenter.nl/schippers. Tot snel! RTV 4 Nieuws.
3: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. ING kende een goed tweede kwartaal, ondanks de onrust in de wereld. De bank wist meer klanten te trekken en leningen te verkopen. De winst groeide afgelopen kwartaal daarom opnieuw naar 1,6 miljard euro. Ook lukte het ING om meer hypotheken te verstrekken, niet alleen in Nederland, maar ook in bijvoorbeeld Duitsland en Australië. In Polen is in de buurt van een dorp een krater geslagen van zo'n 10 meter breed. Correspondent Christian Pauwe vertelt dat het Poolse leger vannacht straaljagers de lucht instuurde.
4: Omdat een object Poolse luchtruim binnenvloog. Het lijkt te gaan om een Russische kruisraket. En die verdween op een gegeven moment van de radar. En die lijkt dus ergens daar nu te zijn neergekomen.
3: Het dorp waar de krater gevonden is, ligt zo'n 100 kilometer van de grens met Oekraïne. De VS heeft voor het eerst sinds vrijdag luchtaanvallen uitgevoerd op doelen in Iran. Volgens het leger zijn onder meer commandocentra aangevallen. Iraanse media melden dat er 3 burgers zijn omgekomen bij de aanvallen, vertelt correspondent Daisy Moore.
5: Het zou gaan om een stel en hun 2-jarige kind. En 2 andere jonge kinderen zouden gewond in het ziekenhuis liggen nadat ze onder het puin vandaan zijn gehaald.
3: De VS zegt dat het een reactie is op de Iraanse raketaanval gisteren op een Amerikaanse basis in Jordanië. Bij het café van het Bonnefantenmuseum in Maastricht zijn afgelopen weekend alle stoelen van het terras gestolen. Op camerabeelden is te zien hoe de dieven op hun gemak 88 designstoelen opstapelen en wegdragen. Volgens de bedrijfsleider van het museumcafé zaten de stoelen vast met ijzeren kabels. De buit heeft een waarde van meer dan 20.000 euro. Er zijn nu stoelen van het cateringbedrijf neergezet. Het weer, veel zon en de temperatuur stijgt snel. Vanmiddag zijn er wat meer wolken en kan er in het zuidoosten een bui vallen. De maxima liggen tussen 22 graden direct aan zee tot 34 graden in Limburg. Dit was het NOS Journaal.
2: Verkeer.
6: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Nog altijd technische problemen aan de matrixborden in de Salland-Twente-tunnel. De weg is in beide richtingen dicht. Je kunt lokaal omrijden via U40 en U41. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
7: Dit is RTV 4.
2: De ochtend van RTV 4.

0: Ja, la.
1: Dit zal 5 augustus vast beter klinken, hoop ik. Music Star en de Kidsdag van de Omme Bissing volg je woensdag 5 augustus de hele dag live bij RTV4. Bij ons proef je de sfeer en mis je niks van de Bissing, die al 470 jaar georganiseerd wordt. De Omme Bissing volg je natuurlijk bij RTV4.

0: 1000 vierkante meter. De grootste beddenspecialist van Noord-Nederland in Nieuw-Leuzen en Nijverdal. Bosbedden.nl.
1: Op zoek naar een aanhangwagen die echt tegen een stootje kan? Bij Nicolaas Aanhangwagens en Trailers in Vriezenveen kiest u voor kwaliteit en betrouwbaarheid. Als dealer van Hapert, de marktleider in aanhangwagens, leveren wij topkwaliteit voor elke klus. Particulier of zakelijk, nieuw of occasion, wij hebben hem staan. En met deskundig BOVAG-onderhoud blijft u zorgeloos onderweg. Kom langs en ervaar het verschil. Nicolaas Aanhangwagens en Trailers in Vriezenveen. RTV 4 Nieuws.
2: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. De Nederlandse economie is het afgelopen kwartaal gegroeid met 0,4% ten opzichte van het kwartaal ervoor. Dat blijkt uit cijfers van het CBS. Vanwege de onrust in het Midden-Oosten en de hoge energieprijzen hielden economen hun hart vast. Maar toch groeide de handel flink en consumenten gaven meer uit. Vooral in de horeca, maar ook werden er bijvoorbeeld meer elektrische auto's verkocht. Vergeleken met hetzelfde kwartaal vorig jaar was de groei 1,3%. De oorlog in het Midden-Oosten heeft ook invloed op de kwartaalcijfers van grote bedrijven. Shell boekte in de afgelopen 3 maanden een winst van bijna 9,5 miljard euro. En dat is bijna 3 keer zoveel als in dezelfde periode vorig jaar. De torenhoge winst komt vooral door de gestegen olieprijs. En ook ING had een goed tweede kwartaal. De bank wist meer klanten te trekken en leningen te verkopen. De winst groeide afgelopen kwartaal daarom opnieuw naar 1,6 miljard euro. In een Pools dorp op 100 kilometer van de grens met Oekraïne is een onbekend object neergestort. Daardoor is er een krater ontstaan van zo'n 10 meter. Het Poolse leger zegt dat het vannacht een onbekend projectiel heeft gespot in het eigen luchtruim. De kans is groot dat de krater daardoor is ontstaan. Polen doet nu onderzoek naar de zaak. Een student uit Frankrijk heeft in Singapore een boete gekregen omdat hij aan een rietje had gelikt dat niet van hem was. De man van 19 filmde hoe hij een rietje uit een automaat voor sinaasappelsap haalde. Hij likte aan het rietje en stopte het terug in het automaat. De video ging viral en de man werd aangeklaagd. Hij krijgt nu een boete van €400 omdat hij spijt heeft en het bewuste rietje weer uit het automaat had gehaald. Singapore heeft strenge regels voor hygiëne. Het weer dan nog, veel zon, vanmiddag steeds meer bewolking en in het zuidoosten kan een bui vallen. Direct aan zee wordt het 22 graden, in Limburg kan het 33 graden worden. Morgen wordt het iets minder warm. Dit was het NOS Journaal.
3: Dit is RTV 4.
1: De ochtend van RTV 4.

En ik zeg bij deze en oprecht goedemorgen. Het is inmiddels 11 minuten na de klok van 10. Het is donderdagmorgen, dames en heren. En het is warm natuurlijk, hè. Het is nog steeds zomer in Nederland. Zweten, dokter. Maar we zijn er weer hartstikke live vanuit de studio in Kloosterhaar. Live radio tot de klok van 12 uur. Met natuurlijk als ondertiteling gezelligheidsradio, want we draaien heel veel bekende hits van toen. In de mix met Nederlandstalig.

4. Het signaal gaat natuurlijk via de digitale snelweg, het wereldwijde netwerk. En het is hier en daar te ontvangen via een aantal FM-frequenties. In deze regio 107,2 megahertz op de FM. Rinkies Kickstarts. En ik begon met een uitje van...

Van Johnny Wakelin, dat is een hit uit de jaren 70. Een vrij vette hit toen de tijd. En misschien wel een vrij opvallende plaat ook. Met een bijzondere videoclip. Het was een top 10 hit. Johnny Wakelin en Inside Ear. En zojuist de nieuwe kanjerschijf van deze week. Een tip voor de top. Voor de komende weken. De nieuwe single van de Gebroeders Co. Proud to be Fout. En dat ding dat zal ongetwijfeld voor feestjes zorgen. Op terrassen, et cetera. Festivals in de landen. Natuurlijk zijn ze er. Goed, ik wens je bij deze een fijne morgen. En geniet van je bakkie, eventueel, en geniet van de muziek.

Ja, dames en heren, ook vandaag weer lekker veel muziek van eigen bodem. De hits in rood, wit en blauw. En ik zeg, Hazes was natuurlijk de basis. Uitvoering, Frans Darts. Je denkt maar dat je alles mag van mij. En ik had Journey Kaagman en Earth and Fire met Maybe Tomorrow and Maybe Tonight. En daarvoor draaiden we een oudje van Ice House. Allemaal muziek van eigen bodem. De hits uit zee.

Ja, dames en heren, wat kan muziek toch ongelooflijk mooi zijn. Met gevoel gezongen, zeg maar even. Goed, we draaiden een van die plaatjes die regelmatig gedraaid worden vanuit deze studio. Het was eens de Kanjo-schijf in de lunchshow. Dat is alweer wat weken geleden. Inmiddels bijna maanden geleden. Een van de volkszangers. Het was Wesley Bronkhorst en Trots op jou. En ik had muziek van de Human League voor je. In de uitvoering van Human. Dat was een hit uit de jaren 80. Allemachtig. Prachtig. Wis en waarachtig. Zeker weten dus. En daarvoor werd muziek van de Cats gedraaid uit Volendam. Een van de eerste platen die de heren ooit uitbrachten. En de muziek die leeft als nooit tevoren. Een jaar of 50 na data. Het is inmiddels 5 minuten na de klok van 10:30. Je luistert naar RTV4 Live Radio. Dit programma is bij je tot 12 uur vanmiddag. En de reacties zijn welkom, dames en heren. Ook dat kan in het programma Kickstart. De lijnen staan open. En mijn nummer luidt 06-422-300-39. 06-422-300-39. The Boss, Totter Than the Rest.

Ja, dames en heren, het is een Hollandse nieuwe. Het baasje uit Kampen. De kleine man die zingen kan. Stef Eckels, een nieuwe single. En die heet De Klok. Die tikt maar door. Hollandse nieuwe met een uitje vandaag. En ik had zojuist muziek van Kim Wilde, Cambodia. En daarvoor zat Bruce Springsteen met Totter Than The Rest. Ik moet nog even de plaat inladen. Dat duurt maar even trouwens. Dat heeft even tijd nodig, maar het komt allemaal dik voor de bakker. Ik moet er niet aan denken om al die plaatjes uit te zoeken die we vroeger draaiden via de draaitafels. Wat een mooie tijd was dat trouwens. Goed, Lobo, Me and You and a Dog Named Boo. Goedemorgen.

Ja, dames en heren, het was een groot artiest uit Nieuw-Leusen. Want daar heeft hij jaren gewoond. In een oud boerderijtje, ergens achteraf natuurlijk. En is een jaar of 4 geleden heen gegaan tussen zijn eigen dieren, zeg maar. Het baasje is niet meer onder ons, maar maakte door de jaren heen een aantal mooie platen natuurlijk. En was een bekend paragnost in Nederland. Deed dat lang geleden in nachtelijke uren bij Radio Veronica. André Grote. En Airbubble. Hij begon ooit zijn carrière samen met zijn broer. De broers Grote. En die band heette Gibros, ken je nog van onder andere Canta Canta Libre en Henry the Horse. Het zijn plaatjes die nog wel eens voorbij komen bij Piraten. De mannen van de vrije blije radio in Nederland. Goed, we gaan er even uit voor boodschappen eventueel. En we hebben het nieuws voor je zometeen van 11 uur. En na het nieuws ben ik gewoon terug voor de tweede uur van dit programma. Ik zeg gewoon blijven luisteren. Tot zometeen.

0: padellen? Pluto Sport. Rackets, schoenen en tassen? Pluto Sport. Adidas, Het en Babolat? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
1: EG Ten Katen in Nieuw-Leusen, de specialist in tuin- en parkmachines. Niet alleen gazonmaaiers, maar een breed assortiment tuin- en parkmachines. EG Ten Katen is een full-service landbouwmechanisatiebedrijf. De ideale partner voor ondernemers in de agrarische sector. Onze groene vakwinkel is uitgerust voor zowel de particuliere als de professionele gebruiker. EG Ten Katen in Nieuw-Leusen, voor boeren, burgers en buitenlui. Kijk op egtenkaten.nl.
2: Bouwcenter Schippers is de specialist in bouwmaterialen in Dalfsen en Nieuw-Leusen. Ben je een professional of een doe-het-zelver? Je vindt bij ons wat je nodig hebt voor jouw project. Met ons deskundig personeel vinden we altijd een passende oplossing. We geven advies op maat, we hebben een snelle levering en een ruime voorraad. Dat is Bouwcenter Schippers. Kom langs voor een bakje koffie of kijk op bouwcenter.nl/schippers. Tot snel!
3: Buurvrouw, ja mooie die nieuwe schutting van schuttinggigant.com. De full-service schuttingbouwer van Nederland. Online heeft schuttinggigant.com zo'n calculator. Superhandig. En daarna de Showstraat in Vriezenveen bezocht. Werd alles meteen geregeld. Oude schutting eruit en nieuwe geplaatst. Fijn hoor, van schuttinggigant.com.
4: Bestratingsgereedschap, bouwstijgers, minikranen, knikmopsen, aanhangers, bouwgereedschap, 9-persoonsbusjes, verhuiswagens. Tja, dan moet je toch echt bij Gehuurd.nl zijn. Gehuurd.nl, de verhuursite voor al uw straatmakers en bouwgereedschap. RTV 4 Nieuws.
5: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. De Poolse premier Tusk zegt dat het vliegende object dat afgelopen nacht bij een Pools dorp insloeg zo goed als zeker een Russische raket is. Wat voor type staat nog niet 100% vast. Afgelopen nacht merkte de Poolse luchtverdediging een onbekend projectiel op, maar nog voor het onderschept kon worden verdween het van de radar. Later werd bij een dorp zo'n 100 kilometer van de grens met Oekraïne een krater van 10 meter doorsnee gevonden. Tusk zegt dat het in onbewoond gebied was en dat er dus geen onmiddellijk gevaar was. De Nederlandse economie is het afgelopen kwartaal gegroeid met 0,4% ten opzichte van het kwartaal ervoor. Dat blijkt uit cijfers van het CBS. Vanwege de onrust in het Midden-Oosten en de hoge energieprijzen hielden economen hun hart vast, maar toch groeide de handel flink en consumenten gaven meer uit. Vooral in de horeca, maar ook werden er bijvoorbeeld meer elektrische auto's verkocht. Vergeleken met hetzelfde kwartaal vorig jaar was de groei 1,3%. Kunstenaar Sanne Wevers keert terug op internationaal topniveau. Sinds de Spelen van Parijs in 2024 kwam ze niet meer in actie, maar in juni won ze goud op het NK op de balk. Volgende maand maakt ze op het EK haar internationale turnrentree. Haar zus Lieke Wevers is onlangs gestopt met turnen. Bij het café van het Bonnefante Museum in Maastricht zijn afgelopen weekend alle stoelen van het terras gestolen. Op camerabeelden is te zien hoe de dieven op hun gemak 88 designstoelen opstapelen en wegdragen. Volgens de bedrijfsleider van het museumcafé zaten de stoelen vast met ijzeren kabels. De buit heeft een waarde van meer dan 20.000 euro. Er zijn nu stoelen van het cateringbedrijf neergezet. Het weer, het is zonnig. Vanmiddag trekt meer bewolking binnen en in het zuidoosten kan een bui vallen. Het is zo'n 26 graden in het westen en 30 tot 33 graden in het oosten. Morgen is het iets minder warm. Dit was het NOS Journaal.
6: Dit is RTV 4.
7: De ochtend van RTV 4.

Gezellig, met elkaar, volop losgaan. En genieten maar. Een zomer vol feest met Johan Brinkman. Oh.

En ik zeg nogmaals, zijn oprecht goedemorgen. Het is inmiddels 11 minuten na de klok van 11 uur. De tijd gaat ongelooflijk snel. Ik heb een lange lijst, dames en heren. Kan eventueel doordraaien tot volgende week dinsdag. Het zou kunnen. Lekkere muziek op je radio. Je luistert naar RTV4. Brinkies Kickstart is bij tot 12 uur vanmiddag. Het tweede uur van dit programma. En ik begon met een oudje van José Feliciano. Dat is een regelrechte zomerhit. Ik dacht aan 1970. En zojuist een maasje uit het Belgische land. Hij is ongelooflijk populair in België. Er zijn mensen die meeluisteren al daar in België. Onze zuidenburen zijn erbij. En het werd tevens gedraaid als verdwaalde piratenplaat. Is nog steeds regelmatig te horen. En wordt nog steeds gedraaid door de mannen van de Vrije Blije Radio. Willy Sommers. En als een leeuw in een kooi. Goede reacties heb ik zat, dames en heren. Ricky heeft gereageerd. Tante Ricky is erbij vandaag. Die heeft de radio aanstaan in Den Bosch. Dankjewel. Marion luistert mee in Hengelo. Kees Pronk. Oud collega, dankjewel voor je reactie. Riet Benjamins. Er wordt meegeluisterd hier in deze regio. En daar doen we het ook allemaal een beetje voor natuurlijk. Hè. Martin uit Denemsvaart bedankt. Lau Rink uit Koevoorde bedankt. Corina van der Leij, dankjewel. Evita Aller. Tineke Pijning. Jo van den Berg en Bernard, die heeft ook gereageerd. Ik moet even een plaatje inladen. We gaan wat lekkere disco voor je draaien. Er mag gedanst worden, maar ik waarschuw alvast. Want voordat je het weet, ligt het zweet nat op je rug. En staat het blank voor je hoofd. Het stond eens nummer 1 deze plaats. I've been thinking about you. Hier is een oudje van de London Beats.

Ja, dames en heren, zo kan je nog uren doorgaan natuurlijk. Het is soms de eenvoud. De eenvoud van de platen die scoren in Nederland. Want dit was een vette hit in de jaren 70. En dat was een zomerhit, hè? Een zomerhit uit Sweet 70s. John Lottin die heeft gereageerd. Die luistert mee in Frankrijk. We gaan vandaag ook weer internationaal, dames en heren. In België staat regelmatig de radio aan en ik kan je alvast zeggen dat ik me de komende tijd weer bezig ga houden met nieuwe muziek. Op de Facebookpagina Vrienden van 192TV, zeezenders Veronica Noordzee en Mi Amigo. Nou ja, nieuwe muziek, het is eigenlijk oud, hè. Het was ooit allemaal goud. Gaan we hier de echte hits plaatsen uit de tijden van weleer. Goed, we draaien de muziek van Juan Bastos, Loopty Love. En ik had zojuist Monique Smit. Komt natuurlijk uit een muzikale familie, gezin. En ik zat terug te denken aan die goede oude tijd dat ik de plaatjes nog draaide in Markelo, Dika van de Kruisweg. In de skihut, de molenbar. En er werd de plaat van Monique Smit regelmatig gedraaid. Die dames die gingen er natuurlijk best wel warm voor lopen. Hè? Zeker weten. Gangmakertje. Voor in de late avond. Ja. En ik had Shake and Stevens voor je met Green Door. En daarvoor zat muziek van de London Beat. Dat is disco. Dansbaar. Zweedse dokter. I've been thinking about you. Guido Weijers is jarig vandaag. Die is vandaag 49 jaar geworden. Tom Green, dat is een Amerikaanse presentator. 55 jaar. Kate Bush viert haar verjaardag. 68 jaar. Berdien Stenberg, 69 jaar. Arnold Schwarzenegger uit Oostenrijk, 79 jaar. En Paul Enka, de man uit Canada die zoveel mooie muziek gemaakt heeft door de jaren heen. Al in de jaren 60, Paul Enka. Ook hij viert zijn verjaardag. Hij is vandaag 85 geworden. Ja, echt 85.

Het was volgens mij jaren geleden een gat in de markt, dames en heren. Het was absoluut onderscheidend. Het is oud en het was eens goud. Oude meuk. Altijd leuk. Ik had een tweetal plaat uit de jaren 60 voor je. Dit was die offering. Cinderella Rockefeller. Maar wel mooi twee kanaal stereo opgenomen. Waar hoor je ze nog tegenwoordig? Dit soort platen niet al te veel meer op de Nederlandse radio. Ik hoop je er blij mee te maken. En ik had zojuist muziek van Secretarius. Dat is de enige echte originele wat later werd opgenomen door de mannen uit het Twenteland. In het kader van de textielbeat. De Buffoons uit Enschede namen dit ook op. De originele uitvoering van Secretarius gedraaid. En dat heette My World Fell Down. En ik had muziek van de Wannabes uit Rotterdam, uit Rotjeknor. Goedemorgen, zonneschijn. En daarvoor zat Ryan Adams van zijn album Reckless, een van de vele single tracks van dat album. En een van de meest gedraaide platen, denk ik, van dit baasje. De man uit Canada. De gewone man al daar vandaan. Altijd gekleed in spijkerbroek en t-shirt. Goed, het is inmiddels bijna 11:45. De tijd die gaat ongelooflijk snel, dames en heren. Een lekkere lijst vandaag. Brinkies Kickstart. Iedere dinsdag en donderdag op je eigen radio tussen 10 en 12. Programma tussen 12 en 2, dat is al lang verleden tijd. Hè? Dat zijn we bijna vergeten. Goed, ik heb nog wat Nederlandstalige country voor je. Het is zeker een gangmaker geweest en nog steeds. De Dikdakkers, Cowboys en Indianen.

het is elke keer maar weer een mengelmoesshow, dames en heren. Ja, het lijkt wel een bord ettersoep, hè? Er zit van alles in. Spek, varkenspoten, rookworst en iets van BZN. En iets van de Ramstein. De hit uit zee voor je gedraaid is inmiddels een minuut of vier voor de klok van 12 uur. Ik ga afscheid nemen. Ik had ook nog de Dikdakkers met Cowboys en Indianen. Bedankt voor het luisteren. Dit programma is er weer volgende week dinsdag vanaf 10 uur. Ik wens je nog een fijne dag en tot volgende week. Groetjes.

0: 4.
1: Bouw aan je toekomst met BOVO-opleidingen. Doe een opleiding met baangarantie in de bouw of afbouw via BOVO-opleidingen. En ga direct aan de slag als timmerman, metselaar of afbouwprof. Leer werken met je handen aan projecten waar je trots op mag zijn. Kijk op bovoopleidingen.nl en afbouwprofs.nl.
2: Bouwcenter Schippers is de specialist in bouwmaterialen in Dalfsen en Nieuw-Leuzen. Ben je een professional of een doe-het-zelver? Je vindt bij ons wat je nodig hebt voor jouw project. Met ons deskundig personeel vinden we altijd een passende oplossing. We geven advies op maat, we hebben een snelle levering en een ruime voorraad. Dat is Bouwcenter Schippers. Kom langs voor een bakje koffie of kijk op bouwcenter.nl/schippers. Tot snel! RTV 4 Nieuws.
3: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Op het Griekse eiland Kreta zijn honderden mensen geëvacueerd vanwege een grote natuurbrand. Honderden brandweerlieden proberen het vuur te blussen. Het vuur wordt aangewakkerd door de harde wind en daardoor zijn de omstandigheden om te blussen lastig. Gisteren kwamen twee brandweerlieden om in de vlammen. Ze raakten ingesloten door het vuur. In het zuidwesten van Frankrijk mogen nog eens 84.000 mensen weer naar huis. Ze komen uit gemeenten rond de stad Bordeaux. Ze waren geëvacueerd vanwege de grote bosbranden in het departement Gironde. De snelweg door het gebied gaat vanmiddag weer open. De natuurbrand in Gironde is onder controle, maar heeft zo'n 42.000 hectare verwoest. In totaal werden 220.000 mensen geëvacueerd. Zo'n 80.000 van hen kunnen nog steeds niet terug. Het Brabantse waterschap A en Maas gaat grondwater oppompen om een beek te vullen en zo een beschermde vissoort te redden. Het gaat om de grote modderkruiper. Die staat juist bekend als een vis die tijdelijke droogval van wateren goed kan overleven. Maar nu is het zo droog dat zelfs de grote modderkruiper het zwaar heeft. Ook op andere plekken in Brabant werd de laatste tijd al grondwater gebruikt om dieren in beken te redden. De Belgische powerliftster Sonita Mulu is in juni op het WK in Litouwen een gouden medaille misgelopen omdat een medewerker haar saboteerde. De Litouwse man zegt dat hij Mulu met opzet tegenwerkte bij haar recordpoging om 334 kilo te tillen. Omdat de Litouwer het gewicht aanraakte, werd de poging ongeldig verklaard. De man zegt op sociale media dat hij dat expres deed en dat hij een racist is. Hij is levenslang geschorst. Mulu is voormalig wereldkampioen powerliften. Ze won al eens 2 zilveren WK-medailles en ook werd ze 2 keer Europees kampioen. Het weer zonnig, maar vanmiddag trekt er meer bewolking binnen. In het zuidoosten kan een bui vallen. Het is zo'n 26 graden in het westen en 30 tot 33 in het oosten. Morgen iets minder warm. Dit was het NOS Journaal.
4: Dit is RTV 4.
2: Het Amazing Minute.

zijn zin af. Ik niet, ik wil meer. Ik zit achter in de klas, aan het wachten op de bel en ik ga rennend naar huis. Ik heb honderden ideeën en die moeten eruit. Hey Lippie, heb je haast? Ga je lekker, jongen? Je wilt toch rapper worden? Rappers voor.

0: Gewoon op de reunie.
1: Dames en heren, ben er weer. 4 shows, 1 nacht. Ik heb nog meer problemen, maar een stuk minder last. Aan het wachten op de taxi en dan plankgas naar huis. Ik heb honderden verledens, maar die maken me juist. En ja, ik had haast. Ik had werk, jongens. Ik had het kunnen voorspellen voor je. En ik zet alles op alles.

0: Ja, la, la, la, la, la, la.
1: Dit zal 5 augustus vast beter klinken, hoop ik. Music Star en de Kidsdag van de Omme Bissing volg je woensdag 5 augustus de hele dag live bij RTV4. Bij ons proef je de sfeer en mis je niks van de Bissing, die al 470 jaar georganiseerd wordt. De Omme Bissing volg je natuurlijk bij RTV4.

Goedemiddag, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. Het dodental na de aardbeving in het zuiden van Japan van dinsdag is opgelopen tot 34. Zeker 63 mensen raakten gewond en er is nog een onbekend aantal vermisten. Reddingswerkers en het leger zoeken naar overlevenden. In het zuidwesten van Frankrijk mogen nog eens 84.000 mensen weer naar huis. Ze komen uit gemeenten rond de stad Bordeaux en waren geëvacueerd vanwege de grote bosbranden in de buurt. De snelweg door het gebied gaat vanmiddag weer open. De economie is harder gegroeid dan verwacht. Het afgelopen kwartaal kwam de groei tot 0,4%, ondanks alle onrust in de wereld. Er is meer handel en consumenten besteden veel geld in de horeca en kochten meer elektrische auto's. Het weer, zonnig, vanmiddag wel meer wolken en 26 tot 33 graden.

0: Bouwcenter Schippers is de specialist in bouwmaterialen in Dalfsen en Nieuw-Leuzen. Ben je een professional of een doe-het-zelver? Je vindt bij ons wat je nodig hebt voor jouw project. Met ons deskundig personeel vinden we altijd een passende oplossing. We geven advies op maat, we hebben een snelle levering en een ruime voorraad. Dat is Bouwcenter Schippers. Kom langs voor een bakje koffie of kijk op bouwcenter.nl/schippers. Tot snel!
1: Van die eerste kop koffie in de zon tot heerlijk lange, zwoele zomeravonden. Je tuin is dé plek waar je je fijn voelt. En die geef je stijl en klasse met een schutting of tuinpoort van tuingigant.com. Kies uit een gigantisch assortiment voordelige schuttingen en tuinpoorten van topkwaliteit. Op maat en snel geleverd. Dankzij tuingigant.com.
0: RTV 4 Nieuws.
2: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Drugscrimineel Jos Leidekkers is opnieuw bij verstek veroordeeld. In België krijgt hij 14 jaar voor drugshandel. In het zogenoemde Costa-onderzoek kregen drie medeverdachten celstraffen van 9 tot 13 jaar. Het onderzoek draait om meerdere criminele organisaties die samenwerkten bij cocaïnetransporten via de Antwerpse haven. Op die manier zouden duizenden kilo's drugs zijn geïmporteerd met een waarde van 3,5 miljard euro. Leidekkers, bekend als Bolle Jos, was niet aanwezig. Hij zit vermoedelijk in Sierra Leone, waar hij een relatie heeft met de dochter van de president. In Japan zoeken reddingswerkers en het leger nog altijd naar overlevenden van de aardbeving van dinsdag. Het dodental is opgelopen tot 34 en er is nog een onbekend aantal vermisten. In opvangcentra worden mobiele airco's geplaatst omdat het de komende dagen erg warm kan worden in het zuiden van Japan. Op het Griekse eiland Kreta zijn honderden mensen geëvacueerd vanwege een grote natuurbrand. Honderden brandweerlieden proberen het vuur te blussen. De brand wordt aangewakkerd door de harde wind en daardoor zijn de omstandigheden om te blussen lastig. Gisteren kwamen twee brandweerlieden om in de vlammen. Ze raakten ingesloten door het vuur. Steeds meer partijen binnen de voetbalwereld spreken zich uit tegen de plannen van de FIFA voor het WK. De Wereldvoetbalbond wil een commercieel bedrijf oprichten om het WK voetbal te beheren en daar aandelen van verkopen. De Duitse Voetbalbond noemt het onaanvaardbaar en zegt dat een WK-boycott door de UEFA-landen zeker een optie is. Ook de spelersvakbond uit Australië heeft kritiek, vooral omdat er niets is overlegd met spelers en fans. De UEFA houdt aan het eind van de middag een spoedberaad over het plan. De Afrikaanse Voetbalbond zegt wel open te staan voor het plan. Het weer vanuit het zuiden trekt de bewolking binnen. Later vanmiddag kan in het zuidoosten een bui vallen. Het is zo'n 26 graden in het westen en 30 tot 33 graden in het oosten. Morgen geregeld zon, maar dan ook kans op buien en iets minder warm. Dit was het NOS Journaal.
3: Dit is RTV 4.
0: Het Amazing Menu.

0: luister dan grap. Ik ga jou wat zeggen. En ik gebruik mijn eigen woorden. Dat hoef ik jou niet uit te leggen. Het was een mooie vrijdagmiddag. En ik reed door de stad. Komt die motoragent naast me. En ik denk, fuck. Hij zegt, vroeger luister goed. Het licht was al lang rood. En je reed ook veel te hard. En het was mijn vrouw naar wie je floot. Ik zag, luister agent, het is een veel te mooie dag. Dus schrijf die boete maar en steek hem waar ik het niet zeggen mag.
1: René Gap, zing het voor ze.

0: RTV 4. Bestratingsgereedschap, bouwstijgers, minikranen, knikmopsen, aanhangers, bouwgereedschap, 9-persoonsbusjes, verhuiswagens. Tja, dan moet je toch echt bij Gehuurd.nl zijn. Gehuurd.nl, de verhuursite voor al uw straatmakers en bouwgereedschap.
1: EG Ten Katen in Nieuw-Leusen, de specialist in tuin- en parkmachines. Niet alleen gazonmaaiers, maar een breed assortiment tuin- en parkmachines. EG Ten Katen is een full-service landbouwmechanisatiebedrijf. De ideale partner voor ondernemers in de agrarische sector. Onze groene vakwinkel is uitgerust voor zowel de particuliere als de professionele gebruiker. EG Ten Katen in Nieuw-Leusen, voor boeren, burgers en buitenlui. Kijk op egtenkaten.nl.
2: Bouwcenter Schippers is de specialist in bouwmaterialen in Dalfsen en Nieuw-Leusen. Ben je een professional of een doe-het-zelver? Je vindt bij ons wat je nodig hebt voor jouw project. Met ons deskundig personeel vinden we altijd een passende oplossing. We geven advies op maat, we hebben een snelle levering en een ruime voorraad. Dat is Bouwcenter Schippers. Kom langs voor een bakje koffie of kijk op bouwcenter.nl/schippers. Tot snel! RTV 4 Nieuws.
3: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Het vliegende object dat afgelopen nacht neerkwam in Polen is een onacceptabele schending van het Europese luchtruim. Dat zegt de Europese Commissievoorzitter von der Leyen, die ervan uitgaat dat Rusland erachter zit. Ook de Poolse premier Tusk denkt dat het gaat om een Russische raket. Die kwam neer in onbewoond gebied, zo'n 100 kilometer over de grens met Oekraïne, en veroorzaakte een grote krater. Von der Leyen zegt dat Europa op elke mogelijke manier Oekraïne blijft helpen om de oorlog tegen Rusland te winnen. Boeren hebben met tientallen trekkers de snelweg A35 geblokkeerd. Ze rijden in een stoet van Wierde in de richting van Hengelo, meldt RTV Oost. Bij afslag Almelo-Zuid werd er gestopt. Auto's achter de stoet kwamen een tijd stil te staan, maar kunnen inmiddels via de afrit de snelweg af. De politie probeert het verkeer om te leiden. Het is nog niet duidelijk hoe lang het nog gaat duren voor de trekkers van de snelweg af zijn. Maandag protesteerden boeren op veel plekken in het land tegen de stikstofplannen van het kabinet. Bij een ernstig verkeersongeluk op de N48 bij Balkbrug in Overijssel is een dode gevallen. 6 andere inzittenden van een busje zijn zwaargewond naar het ziekenhuis gebracht. Het busje botste op een vrachtwagen, de chauffeur daarvan bleef ongedeerd. De gewonde inzittenden van het busje zijn naar verschillende ziekenhuizen gebracht. De N48 tussen Balkbrug en Zuidwolde is voorlopig dicht. Nog eens 84.000 mensen die geëvacueerd waren bij Bordeaux mogen weer naar huis. De natuurbrand in het Franse departement Gironde is nog steeds onder controle en de weersomstandigheden zijn de komende dagen gunstiger. De snelweg door het gebied gaat vanavond weer open. Ook in Spanje en op het Griekse eiland Kreta mogen de meeste evacuees na de bosbranden weer naar huis. Het weer vanuit het zuiden trekt bewolking binnen. Later vanmiddag kan in het zuidoosten een bui vallen. Het is zo'n 26 graden in het westen en 30 tot 33 in het oosten. Morgen geregeld zon, ook kans op buien en iets minder warm. Dit was het NOS Journaal.
4: Dit is RTV 4.
0: Schijven voor bedrijven. De vitamine voor u.
5: Dit zijn ze, de arbeidsvitamine.
0: Natuurlijk, met schijven voor bedrijven. Schijven voor bedrijven.

0: Dit was de band die een paar nummer 1 hits hadden hier in Nederland. Funny Funny, Papa Joe en Black Buster. Het was de glam rock band Sweet, hè, met Fox on the Run.
1: Goedemiddag, je radio swingt.
0: Ja hoor.
1: Met Gert-Jan Hoekman.
0: Oprecht een hele goede middag en welkom bij Schijven voor Bedrijven. Gewoon weer 2 uur gezelligheid tussen 2 en 4 op jouw radio hier bij RTV 4. Hopelijk ben jij vrij. Ja, het is wel vakantieperiode, maar er zijn mensen die wel aan het werk moeten blijven. Want de nodige dingen moeten soms gebeuren. En dat beleef je allemaal natuurlijk hier ook op de radio. Want ik ben op het ogenblik ook even niet vrij natuurlijk. Hè, want je maakt wel radio natuurlijk. Ja, maar goed, er zijn mensen die aan het werk zijn. En daar zijn ook speciaal de vitamine weer voor natuurlijk. De bron van energie hier op de radio. Met heerlijke muziek van toen en nu misschien wel. Jawel. Ik krijg ze allemaal zomaar binnen. En die ga ik dan ook allemaal voor je wegdraaien. Hé hey mensen, we gaan eens even kijken wat we voor jullie hebben. Om lekker muziek weg te draaien. Maar eerst straks zorg nog even een hele leuke top op knallen. Kwart over zo'n beetje. En we hebben kwart voor hebben we de schijf voor bedrijvenplaten. Een beetje uptempo plaatje. De tweede uur beginnen we met een foto 4. De foto 4 die ingezonden is. 4 leuke plaatjes. Nou ja, wat is leuk. En dan kwart voor 4 hebben we de platen en vooral met Bart van Leeuwen. Ik zou zeggen, gewoon lekker bijblijven, want we draaien ze weer voor jou. Hier is de Nek met My Serena uit 1979.

0: De stemmingsmaker Justin de Wild was het, hè? Met die hele mooie cheerio.
1: Het is tijd voor een topopknaller. In schijven voor bedrijven.
0: Ik zei het al in het begin van het programma dat we al kwart over zo'n beetje een hele mooie topopknaller voor u weg mogen draaien. En topopknallers zijn plaatjes uit de jaren 70 of in de, uit de jaren 80. En die kun je gewoon insturen. Mag je gewoon insturen naar Gert-Jan. @schijvenvoorbedrijven.nl. Dat is ons adres waar je in ieder geval jouw best op kunt doen om eerlijke muziek aan te vragen. En doe het in ieder geval een beetje top 40 muziek, hè. Dat is wel even belangrijk natuurlijk. Dat is het, hemelsbreed, zeg maar, heel erg bekend voor alle mensen die met oren rondlopen, zeg maar. Ja hoor! Nou, we hebben er een leuke binnengekregen. Ik ga degene even weer hartelijk bedanken. Kunnen we even een pauze doen vanuit de studio. Voor diegene die deze plaat heeft aangevraagd. Het is een hele mooie geworden van Duncan Brown. Met The Wild Places. Ja hoor.
1: Dit is de topopknaller van deze week.

0: Elvis Stardust.
1: Hij heeft eigenlijk maar één grote nummer 1 had gehad hier in Nederland met Pretend. Hè? Dat was in 1981. Elvis Stardust met Wonderful Time Up There. Zo, we zijn even lekker door met heerlijke muziek uit de jaren 70, 1976 om precies te zijn. Het was Husky, een Gooise popgroep wat het lekker deed toen de tijd in de jaren 70. Hier is Pretty Little Linda.

bijzonder groepje wat ook heel veel begeleidingswerk deed voor zoals artiesten van Wally Tux en Robert Long zelfs nog. Hè. Husky was het en met Pretty Little Linda. We hadden dat trouwens voor de Elvis Stardust trouwens. En we hadden ook nog de Blue Brothers met Kimmy Zami Lovin'. Ja, dat kreeg je zo allemaal weer te horen in dit programma van Schijven voor Bedrijven. Hey, fijn dat je er weer bij bent. Hier zijn de Doobie Brothers. En die deden het ook lekker, ook vooral in de jaren 80 mensen. Onder andere met deze, met The Doctor. Lekker meeswingen. Lekker genieten van je vakantie misschien, ja.

0: RTV 4 Nieuws.
1: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Het vliegende object dat afgelopen nacht neerkwam in Polen is een onacceptabele schending van het Europese luchtruim. Dat zegt de Europese Commissievoorzitter von der Leyen, die ervan uitgaat dat Rusland erachter zit. Ook de Poolse premier Tusk denkt dat het gaat om een Russische raket. Die kwam neer in onbewoond gebied, zo'n 100 kilometer over de grens met Oekraïne, en veroorzaakte een grote krater. Von der Leyen zegt dat Europa op elke mogelijke manier Oekraïne blijft helpen om de oorlog tegen Rusland te winnen. Boeren hebben met tientallen trekkers de snelweg A35 geblokkeerd. Ze rijden in een stoet van Wierde in de richting van Hengelo, meldt RTV Oost. Bij afslag Almelo-Zuid werd er gestopt. Auto's achter de stoet kwamen een tijd stil te staan, maar kunnen inmiddels via de afrit de snelweg af. De politie probeert het verkeer om te leiden. Het is nog niet duidelijk hoe lang het nog gaat duren voor de trekkers van de snelweg af zijn. Maandag protesteerden boeren op veel plekken in het land tegen de stikstofplannen van het kabinet. Bij een ernstig verkeersongeluk op de N48 bij Balkbrug in Overijssel is een dode gevallen. 6 andere inzittenden van een busje zijn zwaargewond naar het ziekenhuis gebracht. Het busje botste op een vrachtwagen, de chauffeur daarvan bleef ongedeerd. De gewonde inzittenden van het busje zijn naar verschillende ziekenhuizen gebracht. De N48 tussen Balkbrug en Zuidwolde is voorlopig dicht. Nog eens 84.000 mensen die geëvacueerd waren bij Bordeaux mogen weer naar huis. De natuurbrand in het Franse departement Gironde is nog steeds onder controle en de weersomstandigheden zijn de komende dagen gunstiger. De snelweg door het gebied gaat vanavond weer open. Ook in Spanje en op het Griekse eiland Kreta mogen de meeste evacuees na de bosbranden weer naar huis. Het weer vanuit het zuiden trekt bewolking binnen. Later vanmiddag kan in het zuidoosten een bui vallen. Het is zo'n 26 graden in het westen en 30 tot 33 in het oosten. Morgen geregeld zon, ook kans op buien en iets minder warm. Dit was het NOS Journaal.

Het was de Culture Beat. Wat in de jaren 90 een flinke hit had met Mr. Fame. En we hebben er allemaal van genoten volgens mij. En hiervoor hadden we die hele mooie van Blondie. En Rupture. En die had echt veel bekijks en veel te beluisteren, zeg maar, toen deze plaat uitkwam, zeg maar. Ja, en je luistert naar Schijven voor Bedrijven. Je weet het wel, zo'n beetje op de donderdag altijd tussen 2 en 4 uur. Ja, eerder hadden we 3 uurtjes. Ik kon nog wat meer van die leuke plaatjes draaien. Maar ja, het is allemaal een beetje beperkt geworden. Dus we moeten nu gewoon in 2 uurtjes heerlijke muziek draaien. En dat ga ik ook proberen in ieder geval voor jou. En je weet, als jij leuke muziek hebt, mag je dat altijd insturen. Stuur het gewoon even door op gertjan@schijvenvoorbedrijven.nl. En dan draaien wij de rest wel. Onder andere deze van Beep. Ja, kregen we ook binnen. Moeten we ook maar even draaien. Dan doen we dat nog even. Misschien ben je lekker aan het werk. Krijg je deze zomer weer te horen dat je lekker aan het werk bent. Ah, oh, heerlijk. Misschien op vakantie, dat zou ook kunnen natuurlijk. Dit is Beep en The Indian Habit. Oh.

0: De groep werd ooit eens in 1979 samengesteld door Peter Koelewijn. Ja. Deze Nederlandse medeband had in de jaren 70 en 80 leuke plaatjes. Het was meer een voorbeeld van Luf toen de tijd. Hè? Altijd van die vrolijke disco-deuntjes. Nou, leuk man. Hey, blijf er lekker bij, want we hebben weer wat leuks voor jou nu op in petto. En dat is de schijven voor bedrijvenplaten, want die zitten nu aan te komen. En dat is vaak een beetje, een klein beetje uptempo plaatje. Nou ja, je mocht ze zelf insturen wat jij maar uptempo vindt. Maar in ieder geval, we draaien ze graag voor jou. Je mag ze insturen naar gertjan@schijvenvoorbedrijven.nl. En dan draaien wij ze zeker wel. En zeker in Schijven voor Bedrijven, elke donderdag tussen 2 en 3. Deze Schijven voor Bedrijvenplaten is altijd een 2:15 aan de beurt, zeg maar. Nou, doe gerust mee. En wie weet ben jij lekker aan het werk, krijg je het zomaar te horen. Of dat je nu al lekker op een strand ergens in een warm land ligt te luisteren naar Schijven voor Bedrijven. Klinkt raar, maar ach, als de zomer maar goed is, hè, toch? En die is goed volgens mij nu, hè? Hey, we gaan even luisteren naar een hele mooie van Boskakes. Die kwam in de jaren 70, wordt een hele mooie. Hij heet Little Shuffle. Onze hartelijke dank daarvoor.
1: En dit is de nieuwe Schijven voor Bedrijvenplaat van deze week.

0: Een lekkere zomerse plaat in de jaren 80 was het, hè? Soto en Santo Salvador. Mooi, hè? Hey, we gaan er even uit voor het nieuws. Straks na de klok van 3 zijn we heel graag weer bij je terug met nog veel meer leuke platen. In ieder geval platen waar je heel veel uit energie uit kan halen, mensen. Dus wel even dat je het weet.
1: RTP 3. Op zoek naar een aanhangwagen die echt tegen een stootje kan? Bij Nicolaas Aanhangwagens en Traders in Vriezenveen kiest u voor kwaliteit en betrouwbaarheid. Als dealer van Hapert, de marktleider in aanhangwagens, leveren wij topkwaliteit voor elke klus. Particulier of zakelijk, nieuw of occasion, wij hebben hem staan. En met deskundig bovenonderhoud blijft u zorgeloos onderweg. Kom langs en ervaar het verschil. Nicolaas Aanhangwagens en Trailers in Vriezenveen.
2: Heeft uw vloer een onderhoudsbeurt nodig? Kijk voor meer informatie op www.kalshoverdalsen.nl.
3: Bouw aan je toekomst met BOVO-opleidingen. Doe een opleiding met baangarantie in de bouw of afbouw via BOVO-opleidingen. En ga direct aan de slag als timmerman, metselaar of afbouwprof. Leer werken met je handen aan projecten waar je trots op mag zijn. Kijk op bovoopleidingen.nl en afbouwprofs.nl.
4: EG Ten Katen in Nieuw-Leusen, de specialist in tuin- en parkmachines. Niet alleen gazonmaaiers, maar een breed assortiment tuin- en parkmachines. EG Ten Katen is een full-service landbouwmechanisatiebedrijf. De ideale partner voor ondernemers in de agrarische sector. Onze groene vakwinkel is uitgerust voor zowel de particuliere als de professionele gebruiker. EG Ten Katen in Nieuw-Leusen, voor boeren, burgers en buitenlui. Kijk op egtenkaten.nl.
5: Voor de grootste keuze in

0: 2000 vierkante meter. De grootste beddenspecialist van Noord-Nederland in Nieuw-Leuzen en Nijverdal. Bosbedden.nl.
1: Tennissen? Pluto Sport. Rackets, schoenen en kleding? Pluto Sport. Nike, Adidas en de Indian Maharaja? Pluto Sport. Pluto Sport. Dat is makkelijk scoren.
2: RTV 4 Nieuws.
3: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Op het Griekse eiland Kreta is opnieuw een natuurbrand uitgebroken. Door de harde wind is het vuur moeilijk te blussen. Blusvliegtuigen mogen voorlopig de lucht niet in vanwege de wind. Wel worden er brandweerwagens en schepen ingezet. Inwoners van dorpen in de omgeving moeten hun huis verlaten. Verderop in de regio is het vuur weer opgeleid en dreigen huizen in vlammen op te gaan. Gisteren kwamen op het Griekse eiland 2 brandweermensen om het leven. In het noordwesten van Pakistan zijn zeker 11 agenten gedood. Ze kwamen om bij een droneaanval en de bestorming van een politiebureau door islamistische militanten. 20 agenten raakten gewond. Het is de tweede keer in een week dat er zo'n aanval was. Het aantal bomaanslagen in Pakistan is de afgelopen jaren flink toegenomen. De meeste aanvallen worden gelinkt aan TTP, een lokale afdeling van de Taliban. Die groep probeert sinds 2007 de Pakistanse regering omver te werpen. Het vliegende object dat afgelopen nacht neerkwam in Polen is een onacceptabele schending van het Europese luchtruim. Dat zegt Europese Commissievoorzitter von der Leyen, die ervan uitgaat dat Rusland erachter zit. Ook de Poolse premier Tusk denkt dat het gaat om een Russische raket. Die kwam neer in onbewoond gebied, zo'n 100 kilometer over de grens met Oekraïne, en veroorzaakte een grote krater. Von der Leyen zegt dat Europa op elke mogelijke manier Oekraïne blijft helpen om de oorlog tegen Rusland te winnen. Bij een ernstig verkeersongeluk op de N48 bij Balkbrug in Overijssel is een dode gevallen. 6 andere inzittenden van een busje raakten zwaar gewond en zijn naar het ziekenhuis gebracht. Het busje botste op een vrachtwagen. De chauffeur daarvan bleef ongedeerd. De N48 tussen Balkbrug en Zuidwolde is voorlopig dicht. Het weer. Het raakt op veel plekken bewolkt en in het oosten en zuidoosten valt wat regen. Het is 26 tot 33 graden. Morgen op meer plekken buien. Het wordt dan tussen de 24 en 27 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Dit is RTV 4.
2: Schijven voor bedrijven.
4: RTV 4.
2: Het is donderdagmiddag, 3 uur. En het werk gaat zo ineens stukken beter. Met schijven voor bedrijven.

0: Virgil Chalky, die kennen we nog wel, hè? Zeker met deze grote hit, A Good Heart. Hij was een Noord-Ierse punk-popgroepje waar hij ooit heeft bij gezeten, zeg maar, in 1978. De Undertones. En later is hij toch maar even lekker op zichzelf gaan. Dan kun je ook leuke hits scoren natuurlijk, hè. Altijd, mensen. Hey, welkom weer bij Schrijven voor Bedrijven, mensen.
1: Goedemiddag.
0: Tot een uurtje of vier.
1: Met Gert-Jan Hoekman.
0: Ik zei het al, tot vier uur voor speciaal voor jou hier op de radio. Mocht je aan het werk wezen, dan ben ik jouw bron van energie natuurlijk weer, hè. De energiebron waar we lekker elke donderdag naar kunnen luisteren. Eventueel tussen 2 en 4 op jouw radio. Op het nieuwe station RTV4, mensen. Zeg het voort natuurlijk als je het leuk vindt. Want dat is wel even van groot belang natuurlijk. Hè? Dan kan ik hier nog wat langer blijven zitten. Eventueel een paar maanden, jaren. Hè? Je weet het niet. Hey, mooi dat je erbij bent. Zometeen krijgen we de Foto 4 te horen. 4 fotoplaatjes die in zijn gestuurd. Gaan we zo meteen wegdraaien. Misschien zijn het jouw Foto 4 plaatjes. En gewoon genieten dus. Maar eerst even Erik Messi. Want die heeft er iets over van in de bikini. Nou, ik weet het niet hoor. We gaan even luisteren.
2: Vakantie klonk nog nooit zo lekker. Schrijven voor bedrijven.

0: zoveel denken van Erik Meissy. Waar komt die bekende stem toch vandaan? Ja, dat was vroeger bij Toontje Lager, hè?
1: Ja.
0: Ja, dan weet je het wel weer, hè? In 2020 had hij een hele mooie met In Bikini. Hij kan er ook niks aan doen, natuurlijk, hè? Ik neem aan dat hij toch niet in een bikini heeft gezeten, waarschijnlijk, die Erik Meissy, net al. Dan gaan we weer wat leuks doen, mensen. We gaan luisteren naar een hele mooie Foute 4, mensen. Er komt die aan, hoor. Absoluut een hele mooie 4. Welke plaatjes gaan we draaien? Nou, we gaan onder andere een plaatje draaien van Aneka. Ja, als je de plaat hoort, dan denk je van, oh ja. En helemaal Hollands. Ja, ook nog een hele leuke. En eentje van Longtail Ernie in de Sekers. Ja. En we hadden er nog eentje van Pina Dancio of zoiets dergelijks. Ja, nou, het is een beetje een raar woordje, een moeilijke naam, zeg maar. Nou, heb ik er moeite mee, maar dat geeft het niet. Maar de muziek is wel leuk, hoor. Gewoon lekker meegenieten hier op jouw radio. Natuurlijk bij

0: Voilà. Voilà.
1: Quelle idée.
2: Quelle idée.
1: Quelle idée. Quelle idée.
0: Quelle idée.
1: Voilà.
2: Deze plaat heeft de hoogste positie behaald op de derde plek in de Nederlandse top 40. Toen de tijd in 1981. Ja. En deed hij lekker hoor, die Pino D'Anzio. Nou zeg ik het één keer goed, hè. Kun je nagaan, hè. Het wordt nog wel van mij. My quelle idea.
1: Voilà.
2: Wat hebben we hierop zitten te springen en te hossen en lekker meebeleren?
1: My dear. Ah.
2: Ach, dat is al zo fijn als je met meerdere bij elkaar staat, hè. De ene wil nog leuker doen dan de andere. Ach, dat is altijd wel leuk om even weer naar te luisteren. Zeker naar deze fantastische grootheid. En zometeen krijgen we weer een hele mooie plaat in zijn verhaal met Bart van Leeuwen. Dan moet je ook even luisteren. Zeker weten, hoor. Want we gaan namelijk naar het... wat voor jaar gaan we eigenlijk? 2004 zie ik hier staan, ja. Bart komt straks in de studio, gaat een leuk verhaal vertellen. En in dat verhaal schuilt een plaat uit 2004. Zometeen, kwart voor ongeveer. En dan moet je dat proberen te raden. En zeker als je op het werk bent, kun je het mooi met elkaar mooi doen. Hè? Even kijken wat voor vier plaatjes dat we al gehad hebben. Deze Piano Jancio hebben we net gehad natuurlijk. Lunte Ernie en de Sekers met Ballerina. En we hebben Duizend Sterren van Helemaal Hollands. En Aneka kwam voorbij met Japanese Boy, mensen. Ja. Lekker door met muziek voor jou hier op de radio. Een bron voor energie aan muziek, mensen. Backman Turner Overdrive. Ja, ook een hele mooie met Roll

0: Bas Jannes met Wel of Niet, hè? Heet je uit 2020 alweer. Daarvoor hadden we Dire Straits met The Money for Nothing. We hadden ook nog zelfs Disco Inferno van Tina Turner. Oh man, man, man, wat een lekkere muziek vandaag weer. En dat allemaal hier op jouw radio op RTV 4, mensen. Je weet dus elke donderdag de vitamine speciaal voor jou tussen 2 en 4. Ja! En zijn we alweer toe aan die hele mooie tune van Ida. Tune moet je mee horen. De plaat is er vooral met Bart van Leeuwen. Bart is aangeschoven, gaat een leuk verhaal vertellen. Dan Bart, we gaan dus even luisteren naar jouw verhaal. Ik ben benieuwd of er wat mensen nog zijn die het kunnen raden. In dit verhaal schuilt namelijk een hele mooie plaat. Dat komt uit 2004, mensen. Dus als je een beetje bekend bent uit het jaar 2004, dan gaat het misschien allemaal vanzelf. Goed luisteren. En wie weet, mocht je het nog niet weten, dan ga ik de plaat erachteraan draaien. En mocht je dat nog niet weten, kom ik bij je terug. En dan zal ik je even vertellen welke uitvoerende het allemaal waren, mensen. Met de titel erbij natuurlijk, hè. Hier is Bart van Leeuwen, mensen. Daar gaan we weer.
1: La-da-di-da-di-da-di-da, Bart van Leeuwen.
2: De mooiste verhalen achter de beste popsongs. De plaat en zijn verhaal.
3: Ik weet nog goed hoe het vroeger was. Ik liep graag in mijn eentje over een stuk uitgestorven land waar verder niemand anders kwam. De paadjes en de weggetjes kende ik als mijn broekzak en ik wist precies waar ik heen moest. Als ik dan bij het water was aangekomen en in het gras ging zitten, was ik eindelijk helemaal alleen. Zulke simpele momenten maakten me het gelukkigst. Er is nu helaas weinig meer van over. Waarom kan ik niet meer van die gewone dingen genieten? Misschien wel omdat ik langzamerhand ook wat ouder word, maar juist daarom heb ik die dingen van vroeger zo hard nodig. Dingen waar ik me aan vast kan klampen. Af en toe moet ik gewoon weer even terugblikken op de tijd van toen. En dus ben ik er maar weer eens heen gegaan, naar die plek waar ik vroeger zo vaak kwam. Ik liep langs een omgewaaide boom, met takken die alle kanten opwezen. Het leek alsof die takken me wilden laten zien welke kant ik op moest. Maar ik herkende mijn oude stekkie bijna niet meer. Was dit nou de plek waar ik vroeger zo gek op was? Heb ik hier nou al die jaren over gefantaseerd? Gelukkig heb ik nu mensen om me heen aan wie ik me kan vastklampen. Geen bomen of grassprieten meer. Mensen zoals jij. Het is me alleen nog niet helemaal gelukt om goed tot je door te dringen. Daarom vraag ik je, wanneer laat je me eindelijk toe in jouw leven? Ik heb namelijk geen zin om nog langer te wachten. Weet je wat? Waarom ga je eens niet met me mee naar die geheime plek van vroeger? Dan praten we er samen over. Misschien kan ik je dan eindelijk voor me winnen. Maar laten we dat dan wel doen op die speciale plek die we voortaan samen weten te vinden.

Nou, ik denk dat je hem wel hebt geraden, toch? Ja, als je een beetje bekend bent uit het jaar 2004. En je luistert even goed naar de tekst van Bart zometeen, zo net. Something Only We Know was de mensen van Keen. Het grote hit uit 2004, dus het is wel even dat je het weet. En mocht je dat geraden hebben, zeg ik bij deze dan maar weer gefeliciteerd, mensen. En je weet het, gewoon ook weer volgende week weer luisteren. 3:15 hebben we weer de platen, zijn verhaal met Bart van Leeuwen. Hij zal voor jou dan weer een heel mooi verhaal gaan vertellen. En ik weet zeker dat jij daar de plaat vast en zeker weer uit kan halen. Goed, we gaan even een leuk plaatje draaien van de Monotones met Mono. Nou, mooi kun je die krijgen. Was een grote hit in 1980 was dat alweer. Ja, ja. Ik zal even kijken naar welke jaar dat was, man. Show. Dan kan het allemaal gek gaan, hè. Nou, luister mee, de Monotones. Mono hier op...

0: Rolling Stones was een Nederlandse band, hè, die in 1970 en 1980 zeg maar goede plaatjes hebben gemaakt toen een tijd. Onder andere deze met Mono. Ja. Het zit er weer op wat betreft de energiebron tussen 2 en 4 met schijven voor opdrijven. Nou, ik hoop dat je in ieder geval volgende week weer lekker ook weer bij zit, zeg maar, bij de radio. Waar je ook naartoe gaat natuurlijk. Hè. Neem je transistorradio eventueel mee als je wilt meeluisteren op de 105.9 FM of de 107.2. Of je gaat hem even bluetoothen, zeg maar, vanaf je telefoon op je bluetooth apparaatje. En dan kun je ons overal mee naartoe nemen over de hele wereld. En dat doe je zeker, hè, toch? Hey, schrijf voor bedrijven volgende week weer tussen 2 en 4. En dan, je weet, je kunt altijd reageren. Ook plaatjes aanvragen en dergelijke voor bepaalde items in dit programma. Doe dat allemaal op gertjan@schrijvenvoorbedrijven.nl. En dan doen wij absoluut de rest wel. We gaan draaien met de Rolling Stones en Don't Stop. Ja, ik weet het. Don't Stop. Maar dat gaat wel gebeuren. Heet je in 2002 van de Rolling Stones. Nou, hey, fijne tijd nog. Mocht je op vakantie wezen, fijne vakantie. Hè. Graag tot de volgende keer. Dag!
1: Zon, zee, strand, korte rokjes, strakke bikinis en
2: Gert-Jan Hoekman. Schrijven voor bedrijven.

0: Dier. Elke dag zijn er dieren in nood. Gewond, verwaarloosd of zonder thuis. Stichting Dierenhulp staat klaar met liefdevolle opvang en medische zorg. Met sterilisatie voorkomen we nieuw dierenleed nog voor het begint. Dieren rekenen op mensen die om hen geven. Op mensen zoals jij. Help mee. Ga naar dierenhulp.nl. Samen geven we een tweede kans. Dierenhulp.nl.
1: Smerige gevel? Kijk voor meer informatie op www.kalsoverdalsen.nl of bel 0529 43 1207.
2: Voor de grootste keuze in

0: 1000 vierkante meter. De grootste beddenspecialist van Noord-Nederland in Nieuw-Leuzen en Nijverdal. Bosbedden.nl.
1: RTV 4 Nieuws.
2: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. In een paar dagen tijd zijn er zo'n 100 boetes uitgedeeld aan vrachtwagens en touringcars die toch over de Merwedebrug zijn gereden. Zwaar verkeer mag sinds anderhalve week niet meer over de brug bij Gorinchem. Omdat het verbod massaal werd genegeerd, worden sinds zaterdag boetes uitgedeeld. Het rijverbod over de brug in de A27 is ingevoerd omdat de boogconstructie niet meer zo sterk is als gedacht. De boete is €500. Rijkswaterstaat onderzoekt nog of er meer maatregelen nodig zijn bij de brug. Op het Griekse eiland Kreta is opnieuw een natuurbrand uitgebroken. Het vuur woedt op ongeveer 10 kilometer van een brand van de afgelopen dagen. Door de harde wind is het vuur moeilijk te blussen. Blusvliegtuigen mogen voorlopig de lucht niet in vanwege de wind. Wel worden er brandweerwagens en schepen ingezet. Inwoners van dorpen in de omgeving moeten hun huis verlaten. Verderop in de regio is het vuur weer opgeleid en dreigen huizen in vlammen op te gaan. Gisteren kwamen op het Griekse eiland 2 brandweermensen om het leven. In Pakistan zijn 11 agenten gedood bij een aanval door islamistische milities. Die bestormden een politiebureau en lieten bommen afgaan. Ook 15 militanten kwamen op het leven. De aanvallen kwamen waarschijnlijk van een lokale afdeling van de Taliban. Er is opnieuw een invasieve rivierkreeft gevonden in Nederland. In totaal zijn er nu 8 soorten waarvan de Amerikaanse rivierkreeft de bekendste is. De nieuwste soort is de Calico-rivierkreeft en die is via de Rijn het land binnengekomen. Het is onduidelijk hoe ver de soort is opgerukt in Nederland. Rivierkreeften planten zich snel voort en zorgen voor schade aan het ecosysteem. Het weer dan nog. Het raakt op veel plekken bewolkt. En in het oosten en zuidoosten valt wat regen. Het is 26 tot 33 graden. Morgen op meer plekken buien en 24 tot 27 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: En dan is het tijd voor het RTV 4 verkeer. Er zijn geen files, wel even een melding op het spoor. Want door beperking in het materieel inzet tussen Mariënberg en Hardenberg rijden er minder stoptreinen. En de treinen rijden weer normaal. Dat is het idee rond 11:30.
4: Dit is RTV 4.
1: Onderweg met Calvin.
3: Summer en Cock Robin met The Promises You Made is voor je onderweg. En nu heb ik voor je de Truck en de Keks. Met hart en ziel. Jazeker, goedemiddag.

Summer en Homeworker. Hoor je bij RTV 4 zo een hele goede middag. Onderweg met Kelvin tot 7 uur hier. En ja, goed, super tof dat je voor ons hebt gekozen, RTV 4. Hey, dit gebeurde er vandaag allemaal in het nieuws. Bij Russische raketaanvallen in de Oekraïnse stad Rekirich. Mijn Oekraïns ook niet zo goed. Niet ver van het front zijn 6 mensen om het leven gekomen. Onder wie een gezin met 2 kinderen. Dat melden Oekraïnse functionarissen. 8 mensen raakten gewond. En een universitair hoofddocent van de Universiteit Utrecht ligt onder vuur vanwege mogelijke belangenverstrengeling. Hij deed voorkomen dat hij onafhankelijk onderzoek deed voor de universiteit, maar liet zich voor zijn werk via zijn eigen bedrijf betalen. En tot slot, de Nederlandse drugscrimineel Jos L. is in België veroordeeld tot een gevangenisstraf van 14 jaar. Daarmee heeft hij de hoogste straf gekregen in een enorm onderzoek dat in België de naam Costa heeft gekregen. Zo, je bent weer helemaal bijgepraat. Zometeen even wat zomer op je radio met Alvaro Soler. En nu Cock Robin en The Promise You Made. Hier in Onderweg met Kelvin. En als je mee wil kijken, dat kan ook twitch.tv/rtv4radio.

TV vieren met Alvaro Soler. En zomer op je radio met Muero. Heerlijk zeg. Hey, over lekkere en leuke dingen gesproken. Ja goed, woensdag 5 augustus, dat is volgende week. Dan staat Ommen helemaal in het teken van plezier, avontuur en lachen. Want er is namelijk... de Ommer Biezing is natuurlijk begonnen. En volgende week dan zenden we namelijk hier met RTV 4 live uit vanuit de Ommer Biezing. Hartstikke leuk wordt dat. En ik heb even de programmering er even bij gepakt voor volgende week woensdag. Er zijn veel leuke dingen te doen. Onder andere een braderie is er. Er is ook nog een rodeo-stier. Dat is sowieso altijd heel moeilijk om erop te gaan. Je kan bijvoorbeeld elektrische auto's rijden er allemaal. En verder nog eigenlijk alles te doen eigenlijk. Dus plezier voor iedereen. Ja, en ik zei het al, wij zijn ook live uit van RTV 4. En dat is hartstikke leuk. Dat is gewoon één groot feest. Ja, meer kan ik er ook al niet over zeggen. Ik zou zeggen, volgende week zie je ons gewoon live bij de Ommer Biezing in Ommen. Nou, dat is wel hartstikke leuk. Dat is zeker. Zometeen voor je heb ik ook Nighorn. Ook nog Circus Custers en Verliefd. Misschien ben je dat wel of geweest. Dan is dat leuk. New Crowded House and the weather with you here by RT.

Dit zal 5 augustus vast beter klinken, hoop ik. Music Star en de Kidsdag van de Omme Bissing volg je woensdag 5 augustus de hele dag live bij RTV4. Bij ons proef je de sfeer en mis je niks van de Bissing, die al 470 jaar georganiseerd wordt. De Omme Bissing volg je natuurlijk bij RTV4.

Night Horror en Dinner Party. Hoor die bij RTV 4. Zometeen is het tijd voor de NOS Headlines. Ook het streeknieuws. Met daarin nieuws over een verkeersongeval op de N48. En muziek van zometeen ABC en Antonis voor je onderweg. En ik heb ook nog je hulp weer nodig. Jazeker. Namelijk voor de lekkere track. Hoe en wat, dat ga ik allemaal zo meteen vertellen. Nu Circus Custers en Verliefd. Hoor je allemaal bij RTV 4.

0: Goedemiddag, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. Sinds het weekend zijn er zo'n 100 chauffeurs beboet omdat ze toch over de Merwedebrug in de A27 bij Gorinchem zijn gereden. Dat mag niet meer omdat Rijkswaterstaat heeft ontdekt dat de boogconstructie minder sterk is dan gedacht. De boete is €500. In Zwitserland wordt een oud politicus verdacht van het drogeren en verkrachten van 3 vrouwen. Het jarenlange seksuele misbruik werd door de oud politicus gefilmd. Op het Griekse eiland Kreta is opnieuw een natuurbrand uitgebroken. Het vuur woedt op ongeveer 10 kilometer van een brand van de afgelopen dagen. Door de harde wind is het moeilijk om het vuur te blussen. Het weer bewolkt en in het zuidoosten regen. Morgen op meer plekken buien. Het wordt dan tussen de 24 en 27 graden.
1: RTV 4, streeknieuws.
2: Ik vind het wel bijzonder trouwens hoor. Ik moet zeggen dat eerst hebben we het nog over hitte en dan ineens weer buien. Nou ja, welkom in Nederland zou ik zeggen in ieder geval. Zeg, ik zit naar buiten te kijken. Het is hier ook best wel bevolkt. Nou ja, qua hitte is het nog hetzelfde. Goed, dan is het tijd voor het allerlaatste streeknieuws hier bij RTV 4. Bij een ernstig verkeersongeval op de N48 bij Balkbrug is een persoon om het leven gekomen. Bij het ongeluk waren een vrachtwagen en een personenbusje betrokken. In de personenbusje zaten 7 mensen en een van hun overleed ter plaatse aan verwondingen. De overige 6 inzittenden zijn met ambulances met verschillende ziekenhuizen gebracht. De chauffeur van de vrachtwagen bleef ongedeerd. En ook de laatste overgebleven zakelijke bezittingen van de gevallen ondernemer Henny van der Mos worden geveld. Dat gebeurt eind september. Het gaat om zijn bedrijventerrein in Schuine Sloot. De plek waar hij ooit met een oud ijzerhandel de basis legde voor zijn latere imperium en het complex van de voormalige speelstad Oranje nabij Assen. De veiling werd vanmorgen aangekondigd door Vastgoedveiling. En tenslotte, de Ommer Kunstweekend vindt op zaterdag 22 en zondag 23 augustus plaats. Ongeveer 30 kunstenaars en makers tonen hun werk op 17 locaties in Ommen en omliggende buurtschappen. De locatie van beide dagen zijn van 11 tot 5 uur geopend en is gratis toegankelijk. En tot zover het streeknieuws uit het Vechtdal. En dan kijken we nu eventjes naar de situatie op de weg. En ik moet eerlijk zeggen, geen melding ook, geen files en zo. Wel even een flitser. Op de A28, en dat is Zwolle-Groningen tussen knooppunt Hoogeveen naar de A37 richting Emmen. Daar wordt geflitst bij hectometerpaal 134,1. En dan is er ook nog een melding op het spoor. Want door beperking en het materieel inzet tussen Marienberg en Hardenbergen rijden er minder stoptreinen. De treinen rijden weer normaal rond 11:30.
1: Kelvin Punter. RTV.

0: Antoon. En de enige hoorde je bij RTV 4.
1: De lekkere track.
0: Want daar is het zometeen tijd voor. De lekkere track. Ja, ik wil zeggen, de donderdagspits is in volle gang. Maar ik zit gewoon echt te kijken ook op de collega's van ANWB. Er zijn gewoon geen files in de regio. Wel veel wegwerkzaamheden, maar geen files. Dus dat betekent dat je lekker kunt doorrijden. Dus heeft natuurlijk ook alles met de vakantie te maken. Maar dat betekent wel dat er een paar dingen wel doorgaan. Dat is namelijk de lekkere track. Wat is een nummer wat jij heel graag zou willen horen hier bij RTV 4? Dan mag je dat even laten weten. Dat kan via 0529-481048. 0529-481048. Of laat het even weten via Twitch. Ja, zeker. Moet je wel even een account hebben. En dan kun je gewoon reageren. En dan misschien ga ik er wel jouw nummer draaien. Dus laat het weten. Kan via Twitch of via de app. 0529-481048.
2: Ook voor de oude luisteraars onder ons. Schrijft u even mee.
0: 0529-481048. En dan komt het helemaal goed. Zometeen Kevin Little, Turn Me On, met John Wade, Missing You. Zo'n lekker plaatje voor in de nacht of zo. Heerlijk. Even lekker zwijmelen. Mag altijd wel, hè? Ook nu op de donderdagmiddag.

0: Kevin Liddell en Turn Me On hoorde hier bij RTV 4 in Onderweg met Kelvin. En dan is het nu tijd voor, jazeker,
1: de lekkere track.
0: Want wat moet toch die lekkere track gaan worden? Nou ja, goed, er zijn veel leuke appjes binnengekomen via rtv4.nl/app. Jazeker, rtv4.nl/app. Onder andere even kijken. Ja, vriendin van de show is er ook weer bij, namelijk Amber. En zij zou heel graag Justin de Wild willen horen met Cheerio.

0: Nou, hartstikke leuk. Justin Wild en Cheerio. En Bert die zou heel graag Taylor Swift willen horen met The Faith of Ophelia. Ook wel een lekker nummer eigenlijk. Gewoon even lekker rustig aan doen. Heerlijk. Mag altijd. Klinkt ongeveer zo. Absoluut. I heard you calling on the megaphone. You wanna see me. En dan kreeg ik namelijk ook een spraakbericht binnen van Tim.
1: Calvin met, Calvin met Tim. Ik luister je show. Ik wil graag een plaatje aanvragen. Dat is Rick Astley met Give You Up. Groetjes Timmy. Tim, doei doei.
0: Nou, helemaal goed. Dat wil Calvin zeker doen hoor. Jazeker. Die wil wel Never Gonna Give You Up draaien. Dat is de lekkere track van vandaag. Rick Astley, Never Gonna Give You Up. En mocht je er zoiets hebben van mijn lekkere track is niet gedraaid. Volgende week nieuwe ronde, nieuwe kansen.

0: horen hier bij RTV 4. Onderweg met Kelvin. Met zometeen Viola Willis. En nu eventjes een heerlijke plaat van Elvis Presley.
1: His latest flame.
0: Heerlijk.

0: name.
1: Elvis Presley en his latest flame. Zometeen naar het nieuws van 5 uur heb ik voor je muziek van UB40. Ook nog Sen, Kisco en ook Douwe Bob en Sarah is allemaal voor je onderweg. En nu even zo'n lekkere classic, altijd goed hoor. Van Fiona Willis en Gonna Get Along Without You Now. Heerlijk, even terug in de tijd, altijd leuk. Zeker hierin onderweg met Kelvin.

0: HTTP.
1: Bouwcenter Schippers is de specialist in bouwmaterialen in Dalfsen en Nieuw-Leuzen. Ben je een professional of een doe-het-zelver? Je vindt bij ons wat je nodig hebt voor jouw project. Met ons deskundig personeel vinden we altijd een passende oplossing. We geven advies op maat, we hebben een snelle levering en een ruime voorraad. Dat is Bouwcenter Schippers. Kom langs voor een bakje koffie of kijk op bouwcenter.nl/schippers. Tot snel!
2: RTV 4 Nieuws.
3: Robert Baltus met het NOS Journaal. Er komen voorlopig geen landelijke maatregelen om de droogte tegen te gaan. Dat is de belangrijkste uitkomst van een overleg tussen enkele ministeries, waterschappen, Rijkswaterstaat en drinkwaterbedrijven. Er is nog geen sprake van een tekort aan drinkwater. Wel blijkt de rivier de Rijn bij Lobith op het laagste punt ooit te staan. Nederland kampt al weken met grote droogte. Regionaal zullen er dan wel maatregelen worden genomen, omdat in de ene regio het tekort groter is dan in de andere. Duizenden migranten hebben Ceuta bestormd. Het bestuur van het kleine stukje Spanje dat aan Marokko grenst heeft de Spaanse regering gevraagd de noodtoestand uit te roepen. Vooralsnog weigert de regering dat. De afgelopen dagen zwommen al zo'n 1500 mensen de grens over. Nu zijn dat er dus veel meer. Ze komen via boten, ze zwemmen of klimmen over hekken. In Ceuta zitten de opvangplekken voor migranten vol. De Spaanse regering zegt de veiligheid van de inwoners van Ceuta te garanderen, maar concreet wordt dat nog niet. Sinds het weekend zijn zo'n 100 chauffeurs beboet omdat ze toch over de Merwedebrug in de A27 bij Gorkum zijn gereden. Dat mag niet meer omdat Rijkswaterstaat heeft ontdekt dat de boogconstructie minder sterk is dan gedacht. Zwaar verkeer moet daarom omreden. Wie dat niet doet, moet €500 boete betalen. In Zwitserland wordt een oud-politicus verdacht van het drogeren en verkrachten van 3 vrouwen. Het gaat om zijn ex-vrouw, een Poolse ex-vriendin en haar destijds minderjarige dochter. Het jarenlang seksueel misbruik door een oud-politicus werd gefilmd. De man was 57, was bestuurder voor een regionale afdeling van de rechtspopulistische SVP. De Zwitser wordt aangeklaagd voor meerdere verkrachtingen, kindermisbruik en poging tot moord vanwege het risico dat hij nam met het toedienen van drogerende middelen. Het weer in het westen nog zon, maar in het binnenland bewolkt en er valt regen. Vannacht koelt het af naar een graad of 17. Morgen meer kans op een bui. Het wordt zo'n 24 tot 27 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: RTV 4 Verkeer. Nou, ik kan daar heel kort over zijn. Er zijn geen files in de regio. Nou ja, dat is goed nieuws. Wel nog even een melding op het spoor. Want ik heb het in het vorige uur ook al gezegd. Namelijk door beperking in het materieel inzet rijden er tussen Marienberg en Hardenberg minder stoptreinen. En het duurt tot ongeveer 11:30.
5: Dit is RTV 4.
1: Onderweg met Calvin.
4: San Cisco, Double Bob en Sarah Kult. Have Been Us is voor je onderweg. Nu UB40 en Chrissy Hynde. I Got You.

Als je nou hier bij RTV 4 een hele goede middag. Nog tot 7 uur ben ik bij je. Zometeen gaan we even een rondje. Eigenlijk, nou, niet een rondje maken, wou ik zeggen. Maar we gaan een restje maken. In het land van de lekkere pintjes en de schone madammen. Zeker en vast. Absoluut. Ja, ik zit te denken, het is weer een beetje zo'n liefdesliedje, alweer. Maar ik moet zeggen, ik ga persoonlijk altijd wel lekker op liefdesliedjes. Ik weet niet hoe dat bij jou zit, maar ik vind het altijd wel lekker om even te luisteren, zeg maar. Heerlijk is dat. Daar wordt zo meteen een liefdesliedje.

0: Douwe Bob en Sarah en Could Have Been Us.
1: FTV 4.
2: Onderweg met Kelvin. Plaat.
0: En daar is het weer tijd voor. Zoals je van me weet heb ik echt een zwak voor België. Van de lekkere pintjes tot de schone madame. Ook de muziek die er wordt gemaakt. En elke donderdag zetten wij een Vlaamse plaat in het zonnetje. En vandaag is dat een nummer van Celine Hermans. Celine Hermans, dat is de dochter van Margriet Hermans. Die is in het nieuws geweest. Margriet Hermans overleed namelijk aan de gevolgen van kanker. Heel groot zangeres in België. En haar dochter die gaat ook behoorlijk goed wat muziek betreft. Heeft al veel

Dit zal 5 augustus vast beter klinken, hoop ik. Music Star en de Kidsdag van de Omme Bissing volg je woensdag 5 augustus de hele dag live bij RTV4. Bij ons proef je de sfeer en mis je niks van de Bissing, die al 470 jaar georganiseerd wordt. De Omme Bissing volg je natuurlijk bij RTV4.

Katy Perry en The One That's Got Away. Je hoort hier bij RTV 4. Zometeen. Zo'n tijdje. Nou, zometeen, dan is het alweer tijd. Voor het Onderweg met Kelvin Dance half uurtje. Even lekker alle voetjes van de vloer even eruit gooien. En ook deze keer wordt het hartstikke leuk. Maar nu, voordat het zover is, Typhoon voor je nog. En nu Shania Twain. And Forever and For Always.

Trophy on the beat. Misschien ben ik te goed in alleen zijn, man. Ik heb veel aan mijn hoofd, het is een tweestrijd. Familie daar als ik om me heen kijk. Ik bedoel als ik opbel via FaceTime. Ik bedoel als ik tijd heb om te bellen. En die tijd heb ik niet, ik heb geen tijd. Ik moet altijd nummer 1 zijn. Echte mannen huilen niet, maar zien me leeg zijn.

0: Goedenavond, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. Alle landen die onderdeel zijn van de Europese voetbalbond UEFA boycotten het WK als FIFA-president Infantino zijn omstreden plannen doorzet. Infantino wil een apart bedrijf voor de commerciële activiteiten rond het WK. Veel voetbalbonden vinden dat het voetbal zo te commercieel wordt. In Rotterdam is de jaarlijkse Holocaust-herdenking gehouden. De plechtigheid werd kort onderbroken door enkele demonstranten. Ze zijn tegen de aanwezigheid van de Israëlische ambassadeur daar. Ze riepen leuzen tijdens zijn toespraak. Verkeersovertreders die vaker de fout ingaan moeten harder worden aangepakt. Dat vindt de vereniging Verkeersslachtoffers nadat gisteren duidelijk werd dat de verdachte van de dodelijke aanrijding in Zeeuws-Vlaanderen vorige maand in een week tijd 17 keer te hard reed. Het weer: in het westen nog zon, in het binnenland bewolkt en wat regen. Vannacht een graad of 17.
1: RTV 4 Streeknieuws.
2: En we gaan even kijken wat er allemaal in de regio gebeurt. Bij een ernstig verkeersongeval op de N48 bij Balkbrug is een persoon om het leven gekomen. Bij het ongeluk waren een vrachtwagen en een personenbusje erbij betrokken. In de personenbusje zaten 7 mensen. 1 van hun overleed ter plaatse aan de verwondingen. En de overige 6 inzittenden zijn met ambulances naar verschillende ziekenhuizen gebracht. De chauffeur van de vrachtwagen bleef ongedeerd. En ook de laatste overgebleven zakelijke bezittingen van de gevallen ondernemer Henny van der Most worden geveild. Dat gebeurt eind september. Het gaat om zijn bedrijventerrein in Schuine Sloot. De plek waar hij ooit met een oud ijzerhandel de basis legde voor zijn latere imperium. En een complex van het voormalige speelstad Oranje nabij Assen. De veiling werd vanmorgen aangekondigd door vastgoedveiling. En tenslotte, de Ommerkunstweekend vindt op zaterdag 22 en zondag 23 augustus plaats. Ongeveer 60 kunstenaars en makers tonen hun werk op 7 locaties in Ommen en de omliggende buurtschappen. Locatie zijn beide dagen van 11 tot 5 uur geopend en is gratis toegankelijk. Nou goed, tot zover het streeknieuws uit het Vechtdal. En meer informatie kijk natuurlijk op rtv4.nl.
1: Kelvin Punter.
2: RTV4. Snel door met het onderweg met Kelvin deze half uurtje. Och, we zijn een klein beetje te laat. Foei. Dat kan toch niet zeker? We gaan lekker dansen op de allerbeste beat. Zometeen. Cedric Vees, ook nog Ferre Santos, Halman, allemaal voor je onderweg. En nu Kortesman. Nou, nummer is niet korter. Het is Extended Mix. Power! Hoe je bij RTV4 in het onderweg met Kelvin Dance, half uurtje. En tof dat je erbij bent.

Beat hoor je en Open Season. Waar luister jij naar het Onderweg met Kelvin? Dens, half uurtje, dat mag je laten weten via rtv4.nl/app. Dan komt het helemaal binnen. Zometeen muziek van Halman. Ferre Santos is voor je onderweg. En nu Cedric Evaas. Do it tonight. Heerlijk.

Terra Santos en Happiness hoor je hier in het Onderweg met Kelvin Dance half uurtje. Waar luister jij naar het Onderweg met Kelvin Dance half uurtje? Dat kon je laten weten. En dat kon via rtv4.nl/fAmber heeft het ook gedaan. En ze laat weten, hallo Kelvin. Hallo Kelvin, nee, echt waar. Hi Kelvin, ik luister lekker naar het Onderweg met Kelvin Dance. Half uurtje nu lekker aan het koken. Maar niet te moeilijk hoor, maar met de allerbeste beats komt het koken hartstikke goed. Nou, vast eet smakelijk voor zometeen. Bert is ook van de partij en hij laat weten dat hij de afwas aan het doen is. Ach, ik vind dat zo verschrikkelijk werken, afwas. Echt. Ik heb helaas geen vaatwasser, maar ik vind het verschrikkelijk. Al die borden in zo'n bak. Nee, ik moet eigenlijk hebben iemand die voor mij afwast. Dus wil je voor mij afwassen, laat het even weten. Dat kan heel simpel via Instagram @kelvin.clvn. Of appen naar de studio, dat kan ook. rtv4.nl/app en dan komt het helemaal goed. Goed, door met het dance half uurtje. Homan nu en Midnight Fire. Jazeker, hoor je nu bij rtv4. Ja, afwashulp kan nog steeds appen naar de studio, hè?

Ik krijg een appje binnen via rtv4.nl/app van Eva. En zou je graag weten hoe heet het nummer? Nou, dat nummer heet Jamaican Bam Bam. Ze zegt zo. Hoor je hier in het Onderweg met Kelvin Dance half uurtje. Beste vrienden, er is een tijd van komen en er is een tijd van gaan. En die tijd van gaan bij RTV, dat is voor vandaag is nu gekomen. Nee, nee, even één ding gezegd. Volgende week gewoon weer Onderweg met Kelvin bij RTV4. Maar de show voor vandaag zit er sowieso wel op. Maar luister vooral lekker door naar RTV4. Zometeen muziek van Huey Lewis en de nieuws. Ook nog Jennifer Lopez, Travis, Alex Warren, allemaal voor je onderweg. En volgende week spreek je gewoon weer voor een nieuwe Onderweg met Kelvin. En dat is ook wel even leuk om te vertellen. Volgende week Ommer Biesing live uitzending in Ommer. Hartstikke leuk. Zijn we hier te vinden met RTV4. En dat wordt sowieso één groot feest. Ik ben woensdag al te horen. Maar niet alleen, samen bij een grote vriend, Douwe Smit. En dat is gewoon gezellig. Eén groot plezier en vertier op de zender. Ik wens jou een hele fijne donderdagavond alvast. En ik zeg salut!

0: meer. Voetballen, Pluto Sport. Voetbalschoenen, kleding en ballen, Pluto Sport. Nike, Adidas en Cruyff, Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
1: Bouwcenter Schippers is de specialist in bouwmaterialen in Dalfsen en Nieuw-Leuzen. Ben je een professional of een doe-het-zelver? Je vindt bij ons wat je nodig hebt voor jouw project. Met ons deskundig personeel vinden we altijd een passende oplossing. We geven advies op maat, we hebben een snelle levering en een ruime voorraad. Dat is Bouwcenter Schippers. Kom langs voor een bakje koffie of kijk op bouwcenter.nl/schippers. Tot snel!
2: Voor de grootste keuze in

0: Vierkante Meter. De grootste beddenspecialist van Noord-Nederland in Nieuw-Leuzen en Nijverdal. Bosbedden.nl.
1: EG Ten Katen in Nieuw-Leuzen, de specialist in tuin- en parkmachines. Niet alleen gazonmaaiers, maar een breed assortiment tuin- en parkmachines. EG Ten Katen is een full-service landbouwmechanisatiebedrijf. De ideale partner voor ondernemers in de agrarische sector. Onze groene vakwinkel is uitgerust voor zowel de particuliere als de professionele gebruiker. EG Ten Katen in Nieuw-Leuzen, voor boeren, burgers en buitenlui. Kijk op egtenkaten.nl.
2: Elke dag zijn er dieren in nood. Gewond, verwaarloosd of zonder thuis. Stichting Dierenhulp staat klaar met liefdevolle opvang en medische zorg. Met sterilisatie voorkomen we nieuw dierenleed nog voor het begint. Dieren rekenen op mensen die om hen geven. Op mensen zoals jij. Help mee. Ga naar dierenhulp.nl. Samen geven we een tweede kans. Dierenhulp.nl.
3: Ha, buurvrouw. Ja, mooie die nieuwe schutting. Van schuttinggigant.com. De full-service schuttingbouwer van Nederland. Online heeft schuttinggigant.com zo'n calculator. Superhandig. En daarna de Showstraat in Vriezenveen bezocht. Werd alles meteen geregeld. Oude schutting eruit en nieuwe geplaatst. Fijn hoor. Van schuttinggigant.com.
4: RTV 4 Nieuws.
5: Robert Baltus met het NOS-journaal. Alle landen die zijn aangesloten bij de Europese voetbalbond UEFA zeggen dat ze het WK boycotten als FIFA-president Infantino zijn omstreden plannen doorzet. Infantino wil een apart bedrijf oprichten dat onder meer de commerciële activiteiten rond het WK gaat beheren. Veel voetbalbonden zien niks in dat plan en vinden dat het voetbal zo te commercieel wordt. Vanmiddag hield de UEFA een spoedberaad en daar is besloten dat de Europese landen niet meedoen aan WK's zolang het plan van Infantino op tafel ligt. De Vereniging Verkeersslachtoffers wil meer handhaving op de weg. Aanleiding is de dodelijke aanrijding in Zeeuws-Vlaanderen begin vorige maand. Toen kwamen 4 mensen om het leven, onder wie 3 kinderen. Gisteren werd bekend dat de verdachte in de week voor het ongeluk 17 keer te hard reed. Ook op de dag van het ongeluk zelf reed hij 3 keer te hard. De Vereniging Verkeersslachtoffers pleit daarom voor een strengere aanpak van mensen die vaker de fout ingaan.
6: Ik denk dat er een systeem moet zijn dat er 1 of 2 keer vlak na aan elkaar hetzelfde kenteken geflitst wordt. Dat je daar een persoon hebt die en alle alarmbellen moeten afgaan. En er moet een persoon zijn die dat nagaat van jongens, wie is dit?
5: In Rotterdam is de plaatselijke Holocaustherdenking gehouden. De plechtigheid werd kort onderbroken door enkele demonstranten die tegen de aanwezigheid van de Israëlische ambassadeur zijn. Ze riepen leuzen tijdens een toespraak. Er waren honderden mensen aanwezig. Zij legden kransen voor de Joods-Rotterdamse Holocaust-slachtoffers. Het weer. In het noordoosten valt vanavond nog wat regen. In de rest van het land is het droog. Vannacht een afwisseling van opklaringen en wolken bij 16 tot 19 graden. Morgen zon, maar ook wolken. Een kans op een bui bij 21 tot 30 graden. Dit was het NOS Journaal.
7: Dit is RTV 4.
8: De avondshow.

0: Heb je even voor mij? Ja, la, la, la, la, la, la.
1: Dit zal 5 augustus vast beter klinken, hoop ik. Music Star en de Kidsdag van de Omme Bissing volg je woensdag 5 augustus de hele dag live bij RTV4. Bij ons proef je de sfeer en mis je niks van de Bissing, die al 470 jaar georganiseerd wordt. De Omme Bissing volg je natuurlijk bij RTV4.

0: weer. Heeft uw huis of kantoor een grondige schoonmaakbeurt nodig? Kijk voor meer informatie op www.kalfshovendalsen.nl.
1: Voor de grootste keuze in

0: 2000 vierkante meter. De grootste beddenspecialist van Noord-Nederland in Nieuw-Leuzen en Nijverdal. Bosbedden.nl.
1: Bestratingsgereedschap, bouwstijgers, minikranen, knikmopsen, aanhangers, bouwgereedschap, 9-persoonsbusjes, verhuiswagens. Tja, dan moet je toch echt bij Gehuurd.nl zijn. Gehuurd.nl, de verhuursite voor al uw straatmakers en bouwgereedschap.
2: RTV 4 Nieuws.
3: Robert Baltus met het NOS Journaal. Alle landen die zijn aangesloten bij de Europese voetbalbond UEFA zeggen dat ze het WK boycotten als FIFA-president Infantino zijn omstreden plannen doorzet. Infantino wil een apart bedrijf oprichten dat onder meer de commerciële activiteiten rond het WK gaat beheren. Veel voetbalbonden, inclusief de KNVB, vinden dat het voetbal zo te commercieel wordt, zegt voorzitter Frank Pauw.
4: Nou ja, zolang dit voorstel niet van tafel is, hebben wij aangegeven als UEFA, dat zijn dus alle 55 bonden, dat wij niet mee zullen doen aan competities van de FIFA.
3: Er rijden van 11 tot 20 augustus geen treinen tussen Utrecht en Den Bosch. ProRail werkt dan op verschillende plekken aan het spoor. Reizigers tussen Eindhoven, Tilburg of Breda en Utrecht Centraal kunnen omreizen via Rotterdam. Ook zetten NS stopbussen in. Reizigers moeten rekening houden met extra reistijd. In Griekenland zijn verschillende bosbranden nog altijd niet onder controle. Er zijn onder meer branden op de eilanden Faros, Andros, Lesbos en Kreta. Harde windstoten maken de inzet van blusvliegtuigen en helikopters moeilijk. Naar verwachting zal de wind pas in het weekend gaan liggen. De Griekse premier Mitsotakis zegt dat er een paar moeilijke dagen aankomen. Bij de bestrijding van de bosbranden in Griekenland kwamen gisteren 3 brandweermensen om het leven. Door de droogte in Europa wordt fruit dit najaar duurder, zegt de Nederlandse fruittellersorganisatie tegen het ANP. Vruchten blijven kleiner, waardoor de oogst ook minder groot wordt en dus stijgt de prijs. Voor sommige telers wordt het waarschijnlijk een dramatisch jaar, denkt de organisatie. Het weer. In het noordoosten valt vanavond nog wat regen. In de rest van het land is het droog. Vanavond een afwisseling van opklaringen en wolken bij 16 tot 19 graden. Morgen zon, maar ook wolkenvelden. En kans op een bui bij 21 tot 30 graden. Dit was het NOS Journaal.
5: Dit is RTV 4.
2: De avondshow.

0: RTV+ en online.
1: RTV4. EG ten Katen in Nieuw-Leusen, de specialist in tuin- en parkmachines. Niet alleen gazonmaaiers, maar een breed assortiment tuin- en parkmachines. EG ten Katen is een full-service landbouwmechanisatiebedrijf. De ideale partner voor ondernemers in de agrarische sector. Onze groene vakwinkel is uitgerust voor zowel de particuliere als de professionele gebruiker. EG ten Katen in Nieuw-Leusen, voor boeren, burgers en buitenlui. Kijk op egtenkaten.nl.
2: Bouwcenter Schippers is de specialist in bouwmaterialen in Dalfsen en Nieuw-Leusen. Ben je een professional of een doe-het-zelver? Je vindt bij ons wat je nodig hebt voor jouw project. Met ons deskundig personeel vinden we altijd een passende oplossing. We geven advies op maat, we hebben een snelle levering en een ruime voorraad. Dat is Bouwcenter Schippers. Kom langs voor een bakje koffie of kijk op bouwcenter.nl/schippers. Tot snel!
3: Last van ongedierte? Kijk voor meer informatie op www.kalsoverdalsen.nl.
4: Hardlopen? Pluto Sport. Schoenen, kleding en accessoires? Pluto Sport. Essex, Nike en Brooks? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
5: Voor de grootste keuze in

0: 2000 vierkante meter. De grootste beddenspecialist van Noord-Nederland in Nieuw-Leuzen en Nijverdal. Bosbedden.nl.
1: Van die eerste kop koffie in de zon tot heerlijk lange, zwoele zomeravonden. Je tuin is dé plek waar je je fijn voelt. En die geef je stijl en klasse met een schutting of tuinpoort van tuingigant.com. Kies uit een gigantisch assortiment voordelige schuttingen en tuinpoorten van topkwaliteit. Op maat en snel geleverd. Dankzij tuingigant.com.
2: RTV 4 Nieuws.
3: Robert Walters met het NOS-journaal. In de Amerikaanse staat Georgia is een vader tot 15 jaar cel veroordeeld voor een dodelijke schietpartij door zijn zoon. Hij gaf zijn zoon met kerst een wapen dat gebruikt werd bij die schietpartij. De 16-jarige jongen kreeg eerder deze week al een levenslange gevangenisstraf. Bij de schietpartij op de middelbare school in Georgia schoot de jongen 2 leerlingen en 2 leraren dood. 9 anderen raakten gewond. Eerder had de tiener al gedreigd een basisschool te beschieten. Toch gaf de vader daarna alsnog het wapen cadeau. Alle landen die zijn aangesloten bij de Europese voetbalbond UEFA zeggen dat ze het WK boycotten als FIFA-president Infantino zijn omstreden plannen doorzet. Veel voetbalbonden vinden dat het voetbal zo te commercieel wordt, bleek na een spoedberaad. De boycott heeft directe gevolgen voor de toernooien die er aankomen, zegt verslaggever Dien van der Laar.
4: Dat zijn bijvoorbeeld de jeugdtoernooien van getalenteerde Nederlandse spelers die dan naar alle oorden van de wereld vliegen om daar een WK te spelen. Bijvoorbeeld die van de vrouwen onder 20 jaar, die is in september, maar die gaat voorlopig dus ook niet door.
3: Door het historisch lage waterpeil van de rivier de Donau zijn in Bulgarije eeuwenoude resten van een mammoet bloot komen te liggen. Het gaat om een onderkaak, slagtanden, een schouderblad en ribben. Onderzoekers gaan ervan uit dat het om resten van de wolharige mammoet gaat, die duizenden jaren geleden uitstierf. Van 11 tot en met 20 augustus rijden er geen treinen tussen Utrecht en Den Bosch. ProRail werkt dan op 15 plekken op de route aan het spoor. Reizigers kunnen omreizen via Rotterdam. Ook zetten NS stopbussen in. In het noordoosten is er af en toe wat regen. In de rest van het land droog. Vannacht afwisselend opklaringen en wolkenvelden. Het wordt 16 tot 19 graden. Morgen ook weer zon en wolken. Vooral in het noorden en oosten kans op een bui. Elders droog. 21 graden in het noorden tot 30 graden in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
5: Dit is RTV 4.
2: De avond van RTV 4.

0: Bouwcenter Schippers is de specialist in bouwmaterialen in Dalfsen en Nieuw-Leuzen. Ben je een professional of een doe-het-zelver? Je vindt bij ons wat je nodig hebt voor jouw project. Met ons deskundig personeel vinden we altijd een passende oplossing. We geven advies op maat, we hebben een snelle levering en een ruime voorraad. Dat is Bouwcenter Schippers. Kom langs voor een bakje koffie of kijk op bouwcenter.nl/schippers. Tot snel! RTV 4 Nieuws.
1: Robert Baltus met het NOS-journaal. Bij de bestorming van Ceuta zijn volgens de politie zeker 9 mensen overleden die probeerden de kust van Ceuta te bereiken. Duizenden migranten drongen eerder vandaag het kleine stukje Spanje dat aan Marokko grenst binnen. Migranten zijn er door hekken gebroken of bereikten de stad via zee. Het Spaanse leger heeft 60 militairen gestuurd om de lokale politie bij te staan. Arne Slot wordt niet de nieuwe bondscoach van het Nederlands elftal. De 47-jarige trainer werd veel genoemd als mogelijke opvolger van Ronald Koeman, die na de uitschakeling in de tweede ronde van het WK vertrok. Maar Slot zegt dat hij in het Europese clubvoetbal wil blijven werken. Eerder lieten Peter Bos en Erik ten Hag al weten geen bondscoach van Oranje te willen worden. Ook zij werden veel genoemd. Door het historisch lage waterpeil van de rivier de Donau zijn in Bulgarije eeuwenoude resten van een mammoet bloot komen te liggen. Het gaat om een onderkaak, slagtanden, een schouderblad en ribben. Onderzoekers gaan ervan uit dat het om resten van de wolharige mammoet gaat die duizenden jaren geleden uitstierf. In de Amerikaanse staat Georgia is een vader veroordeeld tot 15 jaar cel voor een dodelijke schietpartij die door zijn zoon werd gepleegd. Hij gaf zijn zoon met kerst een wapen dat gebruikt werd bij die schietpartij. De tiener had al gedreigd een basisschool te beschieten, toch gaf de vader het wapen cadeau. Dat neemt de rechter hem kwalijk, zegt correspondent Sjoerd en Daas.
2: Wat je ook wel wat breder ziet nu in Amerika, dat er niet alleen naar de ouders wordt gekeken, maar dat ouders ook echt verantwoordelijkheid gaan dragen voor de acties van hun kinderen, als die ouders dan redelijkerwijs wat te verwijten valt.
1: De zoon werd eerder al tot levenslang veroordeeld. Het weer vannacht afwisselend opklaringen en wolkenvelden. Het wordt 16 tot 19 graden. Morgen ook weer zon en wolken, vooral in het noorden en oosten kans op een bui. Elders droog. 21 graden in het noorden, 30 graden in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
3: Dit is RTV 4.
0: De avond van RTV 4.

0: Ja, la, la, la, la, la, la.
1: Dit zal 5 augustus vast beter klinken, hoop ik. Music Star en de Kidsdag van de Omme Bissing volg je woensdag 5 augustus de hele dag live bij RTV4. Bij ons proef je de sfeer en mis je niks van de Bissing, die al 470 jaar georganiseerd wordt. De Omme Bissing volg je natuurlijk bij RTV4.

0: Plus en online. RTP
1: 4. Ha, buurvrouw. Ja, mooie, die nieuwe schutting. Van schuttinggigant.com. De full-service schuttingbouwer van Nederland. Online heeft schuttinggigant.com zo'n calculator. Superhandig. En daarna de Showstraat in Vriezenveen bezocht. Werd alles meteen geregeld. Oude schutting eruit en nieuwe geplaatst. Fijn hoor, van schuttinggigant.com.
2: Op zoek naar een aanhangwagen die echt tegen een stootje kan? Bij Nicolaas Aanhangwagens en Traders in Vriezenveen kiest u voor kwaliteit en betrouwbaarheid. Als dealer van Hapert, de marktleider in aanhangwagens, leveren wij topkwaliteit voor elke klus. Particulier of zakelijk, nieuw of occasion, wij hebben hem staan. En met deskundig bovenhandenhout blijft u zorgeloos onderweg. Kom langs en ervaar het verschil. Nicolaas Aanhangwagens en Trailers in Vriezenveen. RTV 4 Nieuws.
3: Levi van Eck met het NOS-journaal. Duitsland heeft Nederland gevraagd om een man uit Almelo uit te leveren. De Duitse justitie wil hem vervolgen voor de dood van een man van 35 uit Enschede. Die werd maandag doodgevonden in een hotelkamer in het Duitse Rees. Volgens het OM is het slachtoffer gewurgd. Wat er precies in de hotelkamer in Duitsland is gebeurd, is niet duidelijk. Het slachtoffer had een fysieke beperking en zat in een rolstoel. De verdachte zou hem eerder hebben begeleid toen hij bij het hotel aankwam. Bij de bestorming van Ceuta zijn volgens de politie zeker 9 mensen overleden die probeerden de kust van Ceuta te bereiken. Duizenden migranten drongen eerder vandaag het kleine stukje Spanje dat aan Marokko grenst binnen. Migranten zijn er door hekken gebroken of bereikten de stad via zee. Het dodental kan in de komende uren nog oplopen, schrijft de Spaanse krant El País. Het Spaanse leger heeft 60 militairen gestuurd om de lokale politie bij te staan. Verschillende bosbranden in Griekenland zijn nog altijd niet onder controle. Er zijn onder meer branden op de eilanden Paros, Andros, Lesbos en Kreta. Door de harde wind is het moeilijk om het vuur te bestrijden. Het waait er soms zo hard dat het niet altijd mogelijk is om blusvliegtuigen en helikopters in te zetten. FC Twente is in de tweede voorronde van de Europa League uitgeschakeld door het Hongaarse Ferencváros. Nadat Twente een week geleden in Enschede met 2-1 had verloren, werd het vanavond in Budapest 2-2. Twente gaat nu verder in de derde ronde van de Conference League. En in die Conference League won Ajax vanavond opnieuw met 4-1 van Vojvodina. Vorige week versloegen de Amsterdammers de Serviërs in Novi Sad ook al met 4-1. En dat betekent dat Ajax doorgaat naar de derde ronde van de Conference League. Het weer vannacht een afwisseling van opklaringen en wolkenvelden bij een graad of 17. Morgen zon en wolken met vooral in het noorden en oosten ook kans op een bui. Het wordt 21 graden in het noorden tot 30 in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is RTV 4.
2: De avond van RTV 4.

0: Veer.
1: Van die eerste kop koffie in de zon tot heerlijk lange, zwoele zomeravonden. Je tuin is dé plek waar je je fijn voelt. En die geef je stijl en klasse met een schutting of tuinpoort van tuingigant.com. Kies uit een gigantisch assortiment voordelige schuttingen en tuinpoorten van topkwaliteit. Op maat en snel geleverd. Dankzij tuingigant.com.
2: Bouw aan je toekomst met BOVO-opleidingen. Doe een opleiding met baangarantie in de bouw of afbouw via BOVO-opleidingen. En ga direct aan de slag als timmerman, metselaar of afbouwprof. Leer werken met je handen aan projecten waar je trots op mag zijn. Kijk op bovoopleidingen.nl en afbouwprofs.nl.
3: RTV 4 Nieuws.
4: Jelle Seubring met het NOS Journaal. Duitsland heeft Nederland gevraagd om een man uit Almelo uit te leveren. De Duitse justitie wil hem vervolgen voor de dood van een man van 35 uit Enschede. Die werd maandag doodgevonden in een hotelkamer in het Duitse Rees. Volgens het OM is het slachtoffer gewurgd. Maar wat er precies in de hotelkamer in Duitsland is gebeurd, is niet duidelijk. Het slachtoffer had een fysieke beperking en zat in een rolstoel. De verdachte zou de man eerder hebben begeleid toen hij bij het hotel aankwam. Bij de bestorming van Ceuta zijn volgens de politie zeker 9 mensen overleden die probeerden de kust van Ceuta te bereiken. Duizenden migranten drongen afgelopen dag het kleine stukje Spanje dat aan Marokko grenst binnen. Migranten zijn door de hekken gebroken of bereikten de stad via zee. Het dodental kan in de komende uren nog verder oplopen, schrijft de Spaanse krant El País. Het Spaanse leger heeft 60 militairen gestuurd om de lokale politie bij te staan. In de Amerikaanse staat Georgia is een vader veroordeeld tot 15 jaar cel voor een dodelijke schietpartij die door zijn zoon werd gepleegd. Hij gaf zijn zoon met kerst een wapen dat werd gebruikt bij de schietpartij. Zijn 16-jarige zoon kreeg eerder deze week een levenslange gevangenisstraf. Bij de schietpartij op een middelbare school schoot de jongen 2 leerlingen en 2 leraren dood. 9 anderen raakten gewond. Eerder had de tiener al gedreigd een basisschool te beschieten. En toch gaf de vader daarna alsnog het wapen cadeau. FC Twente is uitgeschakeld in de tweede voorronde van de Europa League. Na de eerdere 2-1 nederlaag tegen Ferencváros werd het in Boedapest 2-2. Twente gaat nu verder in de Conference League. Ajax bereikte daarin vanavond de derde voorronde door ook de return tegen Vojvodina in het 4-1 te winnen. Het weer, vannacht een afwisseling van opklaringen en wolkenvelden bij een graad of 17. Komende dag zon en wolken met ook nog wat kans op een bui en 21 tot 30 graden. Dit was het NOS Journaal.
5: Dit is RTV 4.
3: De nacht van RTV 4.

0: RTV 4 Nieuws.
1: Jelle Seubring met het NOS Journaal. Het dodental bij de Spaanse exclave Ceuta is opgelopen tot zeker 15. Duizenden migranten drongen afgelopen dag het kleine stukje Spanje dat aan Marokko grenst binnen. Migranten zijn daar door de hekken gebroken of bereikten de stad via zee. Het Spaanse leger heeft 60 militairen gestuurd om de lokale politie bij te staan. Inmiddels heeft Spanje ook de grens van Melilla, een andere exclave bij Marokko, gesloten. Duitsland heeft Nederland gevraagd om een man uit Almelo uit te leveren. De Duitse justitie wil hem vervolgen voor de dood van een man van 35 uit Enschede. Die werd maandag doodgevonden in een hotelkamer in het Duitse Rees. Volgens het OM is het slachtoffer gewurgd. Wat er precies in de hotelkamer in Duitsland is gebeurd is nog niet duidelijk. Het slachtoffer had een fysieke beperking en zat in een rolstoel. De verdachte zou de man eerder hebben begeleid toen hij bij het hotel aankwam. Verschillende bosbranden in Griekenland zijn nog altijd niet onder controle. Er zijn onder meer branden op de eilanden Paros, Andros, Lesbos en Kreta. Door de harde wind is het moeilijk om het vuur te bestrijden. Het waait er soms zo hard dat het niet altijd mogelijk is om blusvliegtuigen en helikopters in te zetten. De 300 inwoners van een klein Canadees dorpje zijn na tientallen jaren bijna verlost van de intense en indringende geur van rotte vis. Die geur komt van een verlaten visfabriek die begin jaren 2000 al dichtging. Maar na die sluiting bleven er 110 tanks achter met in totaal 1,25 miljoen liter vissaus. Na al die tijd is die saus behoorlijk gaan stinken. Nu gaan 200 vrachtwagens de substantie eindelijk meenemen om de vissaus vervolgens in een speciaal uitgegraven afvalput te storten. In het weer vannacht een afwisseling van opklaringen en wolkenvelden bij een graad of 17. Komende dag zon en wolken met vooral in het noorden en oosten ook kans op een bui. Het wordt 21 graden in het noorden tot 30 in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is RTV 4.
0: De nacht van RTV 4.

0: TV 4 Nieuws.
1: Jelle Seubring met het NOS-journaal. Het dodental bij de Spaanse exclave Ceuta is opgelopen tot zeker 15. Duizenden migranten drongen afgelopen dag het kleine stukje Spanje dat aan Marokko grenst binnen. Migranten zijn er door de hekken gebroken of bereikten de stad via zee. Het Spaanse leger heeft 60 militairen gestuurd om de lokale politie bij te staan. En inmiddels heeft Spanje ook de grens van Melilla gesloten, een andere exclave bij Marokko. In de Amerikaanse staat Georgia is een vader veroordeeld tot 15 jaar cel voor een dodelijke schietpartij die door zijn zoon werd gepleegd. Hij gaf zijn zoon met kerst een wapen dat gebruikt werd bij de schietpartij. Zijn 16-jarige zoon kreeg eerder deze week een levenslange gevangenisstraf. Bij de schietpartij op een middelbare school schoot de jongen 2 leerlingen en 2 leraren dood. 9 anderen raakten gewond. Eerder had de tiener al gedreigd een basisschool te beschieten en toch gaf de vader daarna alsnog het wapen cadeau. Door het historische lage waterpeil van de rivier de Donau zijn er in Bulgarije eeuwenoude resten van een mammoet bloot komen te liggen. Het gaat om een onderkaak, de slagtanden, een schouderblad en de ribben. Onderzoekers gaan ervan uit dat het om resten van de wolharige mammoet gaat die duizenden jaren geleden uitstierf. En Arne Slot wordt niet de nieuwe bondscoach van het Nederlands elftal. De 47-jarige trainer werd veel genoemd als mogelijke opvolger van Ronald Koeman, die na de uitschakeling in de tweede ronde van het WK vertrok. Maar Slot zegt dat hij in het Europese clubvoetbal wil blijven werken. Eerder lieten Peter Bos en Erik ten Hag al weten geen bondscoach van Oranje te willen worden. Ook zij werden veel genoemd. Het weer, afwisselend wolken en opklaringen bij een graad of 17. Komende dag zon en wolken met vooral in het noorden en oosten nog kans op een bui. En het wordt 21 graden in het noorden tot 30 in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is RTV 4.
3: De nacht van RTV 4.